0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos. Gaan we.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio.

0: Gijs, RTV Slos, met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, van harte welkom bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag, de 6e juni 2026. Het eerste half uur mag u het met mij doen, want dan hebben we zoals altijd het politieke half uurtje. En daarna neemt collega Kimberly Lubbingen de Jonge het over, want daarna komen de niet-politieke onderwerpen. En dat is dus gerelateerd, we zullen het een paar keer nog zeggen en dan weet u het vast wel allemaal, omdat het gerelateerd is aan dat Kimberly in de raad zit van Steenwijkerland. En dan kun je niet je collega gaan interviewen over bepaalde dingen. Dat gaan we dus ook niet doen. Tegenover mij aangeschoven Stephanie Geurts, gaan we zo over praten. Meepraten over de politiek. En Dirk heeft van de week nog, Dirk Brands, een opname gehad met de politie, politieagent Johan Wakker. In het kader van de nep-politie, die heel vaak bij oudere mensen aan de deur komt. En probeert de centjes en de juwelen afhandig te maken. En Dirk heeft daar een mooie opname meegemaakt. En dan als laatste het Gempo zomervoetbal. Zomeravondvoetbal is weer van start gegaan, of gaat weer binnenkort weer van start. En Richard List en Arno Callencoot komen daar over praten. En ja, als je wat ouder bent, dan weet je nog het vroegere Gempo-toernooi. Dat eigenlijk gemeentepolitie voetbaltoernooi was voor de jeugd die in de vakantie wat moest doen. Dat gaat heel ver terug en het is fijn dat het Gempo toernooi alleen een iets andere benaming weer is gekomen en dat deze knapen dat op hebben gepakt. Maar daar straks meer over. Eerst Stephanie Geurts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een mooi programma hebben we voor ons.
0: Ja, inderdaad. En er komt ook nog een tweede uur achteraan. Nou. Dus dat kun je nagaan. Dankjewel. Hoe moet ik jou scharen? Onder pro-Steenwijkerland of GroenLinks Partij van de Arbeid?
1: Nou, ik zou zeggen, laten we maar wennen aan pro zo snel mogelijk. Want volgende week is de oprichting van een nieuwe partij officieel. En dan gaat pro ook overal zo heten. Dus laten we maar vast wennen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat ook inderdaad doen. Er was landelijk nogal wat commotie rond pro. Heb je daar wat van meegekregen?
1: Ja, tuurlijk volg je dat een beetje zijdelings, ja. Ja, qua naamsgeving bedoel je nu,
0: Ja,
1: weet je, ik denk welke naam je ook had gekozen, je hebt altijd ophef. Je hebt altijd mensen die daar iets van vinden, tegen zijn, een andere naam mooier hadden gevonden. Ik vind ik kijk er toch met trots naar, pro. Het beschrijft namelijk precies wat eigenlijk altijd al in die twee partijen zit. En dat is pro zijn en niet tegen. Dat werd ons vaak voorgehouden. Jullie zijn overal tegen. Hè? Dat was het vaak. Ik probeerde die om te draaien. En van ja, als je ergens tegen bent, ben je meestal ook ergens voor.
0: Ja, precies.
1: Ben je pro iets. En ik denk dat we met deze naam heel duidelijk daar een statement aan maken. Wij zijn voor heel veel dingen.
0: Ja, en die veel dingen kun je dan zelf invullen. Of tenminste dan, wat de partij betreft.
1: Dan kun je naar ons beginselenprogramma kijken. Dan kun je naar onze partijprogramma's kijken. Naar verkiezingsprogramma's. Je kan ons zien, horen, met ons in gesprek gaan. Waar zijn jullie dan voor en waarom? Dus dan krijg je de inhoudelijke discussie. Ja, en what's in a name? Ik vind in dit geval toch een hele prettige naam.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dat jullie er zelf tevreden mee zijn. Want je moet daar natuurlijk zelf achter staan.
1: Klopt,
0: ja. De samenwerking, dat bevalt goed. Tussen de twee partijen is al een tijdje samen.
1: Ja, en dat vind ik even heel fijn dat je dat zegt. Jullie zijn al een tijdje samen. Hè. Sommigen kijken ernaar en denken, goh, nou moeten ze samen gaan werken. Dit is een proces van vele, vele jaren.
0: Precies, ja.
1: En daar plukken we op dit moment oprechte vruchten van.
0: Okay.
1: Ik ben onwijs trots op het traject wat wij hier in Steenwijkerland af hebben gelegd. Ook wat vanuit landelijk, van die hele community eigenlijk bij elkaar. Of dat nou werkgroepen zijn, of dat politieke kopstukken zijn. Hoe, op welke manier hier aan is gewerkt. En nee, dat gaat niet zonder slag en stoot. En nee, dat gaat niet zonder weerstand, zoals elke verandering trouwens.
0: Ja, precies.
1: Je moet zorgen dat je elkaar blijft zien, elkaar blijft vasthouden. Telkens weer op de inhoud toetsen. Nou, als ik kijk wat we hier voor elkaar hebben gekregen. Ik ben echt onwijs trots en blij. Er staat het team, er staan mensen die zich inzetten voor precies die dingen waar wij voor zijn. Maar die ook duidelijk aangeven, hey, dat vinden we minder prettig. Of daar zijn we ook valikant tegen. Hè?
0: Ja,
1: dat kan ook gebeuren.
0: Ja, ja.
1: We zijn familie geworden, politieke familie.
0: Ja.
1: En dat voel je.
0: Ja. Je hebt altijd alleen in de raad gezeten. Ja. Nu met een grotere fractie.
1: Ja.
0: Hoe bevalt dat?
1: We zijn net begonnen. Hè? Ik heb 8 jaar alleen als raadslid, eerst in Harlingen en toen hier in Steenwijkerland, alleen mogen zitten. Want het is desondanks een eer om daar te mogen
0: zitten. Ja, zeker. Ja. Je wordt wel gekozen.
1: En dan lijkt het in het openbaar vaak zo alsof je het alleen doet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk niet het geval. Ja, je hebt 1 zetel die je mag bezetten in zo'n gemeenteraad. Aan de achterkant zie je natuurlijk enorme kracht aan mensen, meedenkers, meedoenders. Als je daar echt alleen zou zitten, ga je het niet halen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ook dankzij die stevige achterban die er is en was. Ja, grappig, vorige fractievergadering ga je dan kijken, ja, hoe gaan we de portefeuilleverdeling doen?
0: Ja.
1: En dat
0: kun je
1: zijn
0: nu
1: van
0: kiezen, hè?
1: Dat zijn van die momenten, ja. daar komt dat besef nog even. Hè?
0: Ja.
1: Dat
0: je denkt, wat een luxe, ja, hè, dan?
1: Hey, die keuze mogelijk, ja. En die verdeling, hoe dat dan valt en hoe je daarmee omgaat, dat is heel mooi om te zien. Ik heb onwijs veel zin om op inhoud bezig te gaan. Dit is ook zo'n periode, de verkiezingscampagne. Het is vaak een periode van je goed in de picture zetten. Je ziet dat zeker aan het eind van de bestuursperiode ook niet meer hele zware besluiten worden genomen en hele gigantische dossiers nog bij de raad liggen. Dus die Ik ben er wel aan toe dat we doorstarten.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou heb je door die samenwerking met de Partij van de Arbeid. Het geluk, de mazzel, hoe je het maar wil noemen, om in de coalitie te zitten.
1: Ja, ja, mooie stap.
0: Ja.
1: Ja, mooi ook dat ervoor gekozen is. Hè, dat we met z'n allen dit kunnen en willen. Dat je elkaar hebt gevonden in gesprekken, in ideologie, in visies op iets. En daar liggen natuurlijk hele mooie beleidsstukken aan te grondslag. Als je kijkt in de vorige periode de omgevingsvisie. Hè, daar zet je kaders voor Steenwijkerland en de toekomst van ons gebied.
0: Ja.
1: Ook heel mooi om te zien hoe dat weer geland is in het coalitieprogramma. We komen er straks op te spreken. Maar als ik kijk hoeveel input er ook is van de partijen die nu niet in de coalitie zitten, maar dat er echt wel naar geluisterd is en input mee is genomen vanuit de hele raad, denk ik dat we ook wel echt een nieuwe bestuurscultuur. Ja, zo nieuw is die misschien niet. Vorige keer werd het ook al gedaan, maar het vestigt zich. Je ziet het krachtiger worden. Een van de dingen die in het coalitieakkoord staat, is dat we iedereen eigenlijk ruim op tijd, nog ruimer op tijd dan tot op heden eigenlijk gedaan is, willen betrekken aan de voorkant van grote beslissingen. De stem van elke partij, dus ook van elke achterban, mee willen laten wegen in besluiten. Ik denk dat daar een kentering is in van coalitie-oppositie. En dat we steeds meer beseffen, dit gaan we samen doen.
0: Ja, precies. Het is niet meer echt het anti en het pro.
1: Ja, ja, ja, het zijn niet alleen maar de uitersten. Ik denk dat wij als maatschappij ook hebben beseft, we hebben een aantal opgaven, die doe je niet zomaar met een klein gedeelte van de samenleving. Je hebt je draagvlak, draagkracht voor nodig. Je hebt je alle hands on deck,
0: ja,
1: zeg maar,
0: ja,
1: nodig.
0: Ja,
1: om even in mijn oude schipperstaal te blijven. Maar er zijn situaties, dan moet je dat activeren. En dan gaat het erom dat je daar met z'n allen goede stappen in kan zetten, goede besluiten in kan nemen, dat je elkaar hoort en respect hebt. Wat niet wil zeggen dat je niet soms hele onaangename besluiten moet gaan uitvoeren en nemen.
0: Wat is zo'n besluit? Kun je zoiets noemen waar jullie misschien wat, ja, ook weer zo gezegd, de water bij de wijn hebben moeten doen? Hoewel die van mij beter klinkt als alle hands aan dek.
1: Water bij de wijn. Dat lijkt dan meteen zo alsof je iets opgeeft.
0: Ja, nee, maar zo streng bedoel ik het dan niet.
1: Nee,
0: maar
1: ik merk zelf ook wel dat ik vaak zoek, hoe beschrijf je nou waar we in zitten?
0: Mm-hmm.
1: Hoe vind je de goede woorden? Een coalitie is per definitie niet iets van 1 persoon of 1 partij. En ik denk, als wij naar de geschiedenis terugkijken, mogen we aan onze handjes knijpen dat we een democratische manier hebben om in meerderheden te beslissen. Een van de grote opdrachten van dit construct is wel een democratie behoort minderheden te beschermen. Hè? En dat is vaak de crux. Het is niet dat de meerderheid beslist wat we gaan doen zonder om te kijken naar diegenen die niet bij die meerderheid zitten. Dat zijn processen en die zien we natuurlijk in de hele wereld op dit moment. Hè? En dat maakt ook dat ik heel hoopvol hier in Steenwijkerland eigenlijk bezig ben met het smeden van een coalitieakkoord. Met het raadsbreed overleg. Hoe vliegen we bepaalde uitdagingen aan. Ja. Als je kijkt naar ons prachtige gebied, hebben we hier zeker een aantal uitdagingen. Hè? Een mooi landelijk gebied. Ja. Ja. De processen waar we in zitten. De transities die al lopen.
0: En dat moet vooral pro aanspreken, denk ik.
1: Dat spreekt zeker pro aan. En ik hoop dat wij in de komende periode en in de toekomst ons geluid daar een mooi in kunnen manifesteren. Want ik denk dat dat een heel hoopvol, optimistisch en toch ook heel realistisch stem is.
0: Ja. Hoe is de aanloop naar dit akkoord gegaan met farmateur Kees Bijl? Was dat een fijne, een goede?
1: Ja, ik ben overal gewoon erg tevreden. Nou is het niet zo dat ik in die kamer zat. Hebben wij echt een mooie verdeling in gemaakt. Ja. Dennis Metin en Steven Bunt hebben daar het woordvoerderschap gehad. Alles wat wij daarover hebben gehoord was vooral heel veel vertrouwen. Telkens op zoek naar wat verbindt ons in plaats van wat scheidt ons. Sterker nog ook gekeken wat verbindt de gehele samenleving en niet wat verbindt deze coalitie. Uiteraard wordt erop ingezoomd op het moment dat je een concreet programma gaat maken. Mm-hmm. Maar de manier, en ik denk dat geldt trouwens voor alle partijen die hiermee bezig waren, hebben daar op die manier naar gekeken. En daar was Kees zeker een goede voor.
0: Ja, de titel. Mooie titel.
1: Ja, het zegt wat we doen.
0: Ja, precies.
1: Ja, het spreekt boekdelen.
0: Ja, daadkrachtig en dichtbij.
1: Ja. Ja, en het dichtbij, ik denk dat dat iets is wat we keihard nodig hebben. Dicht bij elkaar blijven. Mm-hmm. Ja, er staan ook mooie punten in het programma. Hè. Als je kijkt hoe we
0: gebiedsgericht... Ja, zes thema's staan erin genoemd. Kun je één of twee van die thema's noemen zo? Want je hebt het niet voor je.
1: Nee, ik heb het niet voor me, maar...
0: Misschien wel in je hoofd.
1: Ja, letterlijk in mijn hoofd in die korte tijd. Dat zou ik niet willen beweren. Maar in de aanloop daarnaartoe is er natuurlijk veel over gesproken. Uiteraard gisteren openbaar geworden. Daar konden we ook de mooie vormgeving zien. En hoe er ook door de ambtenaren aan is gegeven. Gewerkt. Hè. Je kan als coalitie mooie dingen roepen en afspreken en willen zien hoe het dan in het akkoord staat. Nou, als je daar naar kijkt, dan zie je hoeveel kracht daar ook in zit. Het straalt daarvan af aan de woordkeuzes, aan de tekst, aan de opmaak.
0: Ja.
1: Eigenlijk, als je de plaatjes in dit akkoord ziet, zie je hoe dichtbij we proberen te komen naar elkaar toe, naar de samenleving toe. Als je dan kijkt naar inhoud. Is natuurlijk heel verleidelijk om nu te roepen, kijk nou wat Pro hier allemaal in heeft gekregen. En 80% van ons programma is hierin geland. Ja. Noem maar op. Ja, dat is lekker voor je ego. Dat is mooi.
0: Maar dat is ook... niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. En dat is ook niet waar. Want als je aan de voorkant kijkt hoe de programmaboekjes eruit zagen in de verkiezingsperiode, hè, wat had iedereen opgeschreven, dan zag je, en daar hebben we het al eerder over gehad, die partijen die zijn niet zwart-wit uit elkaar. Hè? Heel veel van wat erin stond in al die...
0: Woningbouw.
1: Iedereen had het erover. Ja. Had je bijna kunnen zeggen, ja, waarom hebben we het er nog over?
0: Precies, ja.
1: Dan gaat het over de invulling.
0: Ja,
1: van iedereen wil woningen bouwen. Gisteren NOS-nieuws. Ik weet niet of je het gevolgd hebt over woningbouw. We bouwen de verkeerde woningen. En dat is nu echt wel aangetoond. Wij bouwen te veel eengezinswoningen.
0: Als
1: je dan naar het verleden kijkt, denk ik dat er politieke partijen waren in die raad die dat duidelijk al eerder aan hadden gegeven. Precies, nu is het NOS-nieuws. Fijn dat wij in ons programma daar ook al op geanticipeerd hebben. Als je kijkt voor wie gaan we bouwen deze periode, dan zie je wel een verschuiving.
0: Ja,
1: dus dat Knadderhof staat in het coalitieakkoord. Heel duidelijk het willen bouwen voor wat er nodig is. En niet maar dat goffen in het al. Ja, dat rukzicht. Sloos, bouwen.
0: We gaan er even tussenuit als een plaatje, Stefanie.
1: Super.

0: die hier aan vooraf gingen. Die hebben ook mooi getimmerd aan de basis waarop dit eigenlijk verder gaat. Want dat moeten we ook even respecteren, denk ik. Dit is geen akkoord wat volledig het roer omgooit en andere dingen gaat doen. En daarmee zie je ook dat in het verleden prima dingen zijn gedaan. Dat is een goed fundament. Ik noemde het net al, de omgevingsvisie, de stadsvisie Steenwijk, de dorpen en kernen die aandacht hebben gekregen. Dat is hier ook ingeland. Dus ja, er is een nieuwe partij bij.
1: Twee nieuwe partijen?
0: Ja, eigenlijk wel. Dat zeg je goed.
1: Drie eigenlijk. Pro en dan Forum en lijst Van Andel.
0: Ja, dat in de raad. In de raad, niet in de coalitie, maar in de raad. Inderdaad. In de coalitie heb je eigenlijk CPB en Pro. Ja. En daarbij en in de raad zijn het er nog meer, inderdaad. Ja. Er ligt een akkoord, daar mogen we trots op zijn. Je ziet dat er duidelijk voor gekozen is om vooral dingen nu door te pakken. Als je kijkt in welke transities we zitten. Er is niet zozeer gekozen voor extreem nieuw beleid. Er is wel gekozen voor, we houden vast aan die transitie. Een van de mooie onderwerpen, spreekt mij aan duurzaamheid. Dit was denk ik nog niet eerder een akkoord waar duurzaamheid op
1: energie
0: alle
1: en onderwerpen.
0: Het is gewoon geland in de basis van alle hoofdstukken. En dat maakt het wel heel krachtig.
1: Ja, een van de punten is dan ook sterke sociale basis.
0: Ja.
1: Werk en economie. Duurzaamheid dan, die je net zelf al noemde. Leefbaarheid en vitaal platteland.
0: Ja, herken je een aantal dingen uit eerdere programma's.
1: Vitaal platteland.
0: Vitaal platteland.
1: Wonen,
0: inderdaad. We hebben natuurlijk al meters opgemaakt. Dus er zijn ook al beleidsdocumenten klaar om nu in de uitwerking te gaan.
1: Ja.
0: Dat straalt dit akkoord ook echt uit. Er zijn dingen klaargezet, er is beleid klaargezet. Daar heeft de voormalige raad over gestemd.
1: Ja.
0: En we gaan ook echt richting die uitvoering. Er komen uitvoeringsprogramma's. Nou, en als je dan kijkt wat wij uit mogen voeren en uit kunnen voeren de komende periode, zie ik enorm mooie stappen voor ons.
1: Ja.
0: Wat niet wil zeggen dat er geen wrijving op zit. In de raad. Van wrijving komt glans, dat heb je mij al vaker horen zeggen. Ja. Ik ben daar echt wel hoopvol.
1: Ja. Dan wordt aanstaande woensdag, de 10e, wordt die behandeld, besproken, aangeboden. Ja. En gelijk gesproken over de wethouders.
0: Ja.
1: Van jullie ook een wethouder?
0: Ja, Steven.
1: Steven Bunt?
0: Ja.
1: Ja. Dat is mooi dat hij dat wil doen. Trouwens, alle wethouders. Ja. Melvin Smit en Mirjam Somdekkers.
0: Mooi dat Mirjam en Melvin door willen gaan.
1: Ja. En Tilco Gernaat erbij.
0: Ja, Tilco erbij komt op onder andere financiën en veiligheid. Volgens mij staat er een team met een gezonde dosis ervaring en drive. En ook al kennen ze twee ervaren wethouders die mooi op hun onderwerpen ook blijven. Die hebben iets opgebouwd. Die kunnen gang
1: misschien
0: maken.
1: Afmaken.
0: Ja. Bij dat Turbo-team wonen bijvoorbeeld, wat er echt expliciet in op is genomen. Ik denk dat je daar meters mee kan maken en dat dat ook recht doet aan de uitdagingen die er zijn. Als je dan kijkt naar hoe we willen bouwen, dat is ook al mooi omschreven. De kernregel 330, 300 voor diegenen die denk, wat zijn dat nou voor getallen? Het gaat erom dat je als inwoner altijd ook groen om je heen hebt, dichtbij, in ieder geval kleine groen, dingen kan zien, maar ook dat genoeg oppervlakte schaduwrijk is. Dan hebben we tegen hittestress, tegen de veranderingen. Maar ook dat er groenvoorzieningen zijn waar je kan vertoeven. Of dat nou een park is of een andere kleine gezellige groenvoorziening waar je kan vertoeven met elkaar. Dat staat daar nu zwart op wit in.
1: Ja.
0: En dan denk ik, bouwen doen we water en bodem sturen. Dit soort dingen hebben we verankerd. Volgens mij gaan we machtig mooie dingen met elkaar doen.
1: We zullen hier nog vaak genoeg over spreken met alle partijen, denk ik. Maar één ding viel me nog op toen ik jou uitnodigde om hier te komen. Ga je je voorbereiden natuurlijk. Provinciale staten hebben het mogelijk gemaakt dat vanuit het Energiefonds Overijssel geïnvesteerd wordt in kernenergie. Ja. En dan GroenLinks Overijssel vindt dat een verkeerde keuze.
0: Ja.
1: Kun je dat uitleggen?
0: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Je hebt geld geoormerkt voor een transitie voor hernieuwbaar.

0: Energie.
1: Ja.
0: Hernieuwbaar, dat is in dit geval het kernwoord waarom je het afketst.
1: Ja.
0: Je kan het nou een basisdiscussie voeren over ben je pro of tegen kernenergie. Dat is een andere discussie, maar je hebt je geoormerkt geld en dat gebruik je voor iets
1: dit
0: wat
1: kan.
0: Er niet onder valt.
1: Ja.
0: Want kernenergie is niet hernieuwbare energie.
1: En dat zit in verband met die uranium?
0: Ja, ja. Ja, je hebt hier nog een verwerking en allemaal leuk effectief in het opwekken van energie. Maar je hebt hier een aantal issues waardoor het niet hernieuwbaar is.
1: En daarom,
0: daar hoort het dan niet terecht. Nee, dat anders moeten gefinancierd moeten worden. Je haalt nu ook budget weg bij iets waar we commitment aan hadden gegeven. Daar heb je een potje voor klaargezet. En je zou met dat potje die uitdaging fixen.
1: Mm-hmm.
0: Nou haal je extreem veel geld daaruit. Betekent dat je eigenlijke doel verzwakt. Je verzwakt je eigen transitie die je in had gezet. Het is een bizarre keuze die je maakt.
1: Want als je was bedoeld gezet, voor water, voor wind en zon.
0: Wind en zonne-energie. Nou. Laten we kijken of er een nieuw potje is voor dat soort ontwikkelingen. Dat had ik een terechte discussie gevonden. Daar kun je het over hebben.
1: Mm-hmm.
0: Kun je inhoudelijk nog steeds afwijken of je dat wil of niet. Maar niet iets wat afgesproken is op die manier. Flinke geldbedragen. Want als je het over kernenergie hebt, heb je het over hele dure energie in de weg daar naartoe, zeg maar. Over extreem lange tijden. Daar zitten we nu niet op te wachten. We hebben nu issues met de energietransitie. Als je nu inzet met heel veel geld op kernenergie, die je pas over 20 jaar misschien een keertje zou kunnen realiseren, dan vertraag je de transitie die er nu is echt significant.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou,
0: mocht dat een vurig pleidooi zijn voor waarom de provincie pro in dit geval hier absoluut een punt heeft.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Stefanie, dank je wel voor je gesprek weer en je openhartigheid overal in. En ik wens je ontzettend veel succes met de toekomstige regeerperiode. En vast hier nog weer aan de tafel.
0: Dank je wel en heel graag.
1: En fijn weekend.
0: Hetzelfde.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten worden tribunen gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op de tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 oktober. Hessel Eikelboom uit Steenwijk heeft na één seizoen bij HHC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. En Eikelboom die heeft uiteindelijk gekozen voor FC Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een derde seizoen. Herenboeren Meppel Steenwijk heeft een nieuwe naam. Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas om daar op een duurzame manier eigen groente te verbouwen. De coöperatie heeft nog meer ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de Beulakerweide van start gegaan. Op de bestaande dam worden zandlichamen aangebracht, versterkt, en die worden versterkt met een raamwerk van wilgetenen. Daarbovenop komen stenen om de constructie extra stevigheid te geven. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op het water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn daarom op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren nog tot met september. De net geopende parktuin van mejuffrouw Sikkega is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van gemeente Westellingwerf vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft daarom ook aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Goedemorgen, luisteraars. En ik heb hier bij me zitten Johan Wakker van de politie IJsseland is het eigenlijk, Johan, hè?
1: Het is politie IJsseland en ik ben een van de politieagenten van politie gemeente Steenwijkerland.
0: Ja. Ja, je hebt net aangegeven dat je hier een beetje de leiding hebt over alle mensen. En we gaan het vanmorgen gaan wat hebben over de nepagenten.
1: Ja, dat is heel fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Klopt inderdaad, ik ben een van de leidinggevenden van dit team hier in Steenwijk aan de Vendelweg. En ik mag onze wijkagenten coachen, begeleiden en aansturen. Dus dat is een supermooie job. En de nepagent is een belangrijk onderdeel tegenwoordig, dat klopt.
0: Ja, want er zijn nogal wat incidenten geweest, hè, hier zo in de randgemeenten en in Steenwijkerland zelf. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, sinds een x-tijd, ik kan me niet herinneren wanneer dit begon, hebben wij last van nepagenten. En dat is een heel vervelend fenomeen, omdat zij eigenlijk misbruik maken van de goedheid van de mens, maar ook van onze naam en goede naam, zeg maar. En daar hebben wij in Steenwijkerland ook mee te maken, helaas.
0: En er zijn een aantal gevalletjes geweest. Hè? Wat gebeurt er dan als die mensen aan de deur komen, hè, die neppolities? Waar kunnen de mensen rekening mee houden?
1: Ja, wat ze eigenlijk doen is dat ze van tevoren eerst bellen. En dat ze telefonisch contact opnemen en zeggen dat ze van de politie zijn. En daarbij hebben ze volgens een reden om aan de deur te komen. Dus dan zeggen ze dat ze voor een onderzoek alle sieraden moeten controleren. Of dat er inbrekers actief zijn en dat ze de sieraden willen veiligstellen. Dus wat ze doen is dat ze eerst een telefonisch contact zoeken. En vervolgens maken ze met slachtoffer een afspraak en dan komen ze aan de deur. En op dat moment proberen ze gewoon door gesprekstechnieken het slachtoffer zover te krijgen dat hij of zij de sieraden en geld afgeeft. En dan vertrekken ze weer.
0: Ja, maar is dat de gebruikelijke gang van zaken van de politie? Doet de politie dat ooit?
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Wij vragen nooit om afgifte van geld en sieraden. En helemaal niet via telefonisch contact. Dus nee, dat is absoluut geen werkwijze van de politie.
0: Ja, en hoe is dat voor ons dan mogelijk om dat duidelijk te kunnen maken van dat jullie dat niet doen? Hè? Want dat is natuurlijk een heel open gebied, hè? Want dat treft vooral oudere bewoners.
1: Nee, dat klopt. Als men toch gebeld wordt en men denkt te twijfelen, dan is mijn advies om altijd weer contact op te nemen met de politie. En dat kan via het nummer 0900-8844 of 112 bij spoed. En dan weet u zeker dat u een politieagent aan de lijn heeft. En dan kunt u met hem of haar uitleggen van wat er gebeurd is. En mijn collega zal een advies geven.
0: Ja, want dat gebeurt dan en de mensen worden gebeld. En dan kunnen ze ook zien aan de buitenkant of het een goede politie is of niet. Of op normaal gesproken kunnen jullie ook, hebben jullie ook een idee of zoiets bij je, denk ik?
1: Ja, als men twijfelt of men echt met een politieagent te maken heeft, dan is mijn advies om altijd te vragen naar een legitimatiebewijs. Ik heb hem zelf nu ook bij. En dus een politieagent moet zich ten alle tijde kunnen legitimeren. Dat staat ook in de wet. Ik zal nog kijken of ik pasje.
0: Dat is toch wel mooi dat je zo bij mij naar binnen gelopen bent,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb hier, dat is wel prachtig. Ik heb helemaal geen pasje hoeven te gebruiken. Maar dit is het pasje. En dat is lastig om dat nou via dit interview uit te leggen. Maar het is een blauw pasje. Met daarop een foto van de desbetreffende agent.
0: Het is wel een hele jonge foto van jou wat ik erop zie.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel een tijdje terug. Ja. En op de achterkant staat dan mijn naam. En aan de voorkant ook een personeelsnummer. En dus mijn advies is: vraag altijd om een legitimatiebewijs. En een politieagent komt 9 van 10 keer in uniform. En als men het niet vertrouwt, dan is het gelijk de deur dicht doen of 112 bellen.
0: Ja, want hoe is het dan mogelijk? Hè? Want je zou haast zeggen dat het de mensen naast wel moeten weten. Hè? Want het is zelfs een beetje met de pinpassen en zo. Dat de banken niet meer vragen om pincodes. Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Hoe komt het dan dat er nog zoveel mensen met openmogen inlopen?
1: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met het goede vertrouwen. Dat als men gebeld wordt door de politie, dat klopt. En die mensen die dan bellen, die criminelen, zeg maar, die hebben gewoon een hele gladde manier van praten. Hè? Dus als men daar gevoelig voor is, kan maar heel snel zijn dat je toch echt denkt dat je met de politie in aanraking bent. Dus ja, ze proberen gewoon op te lichten waar je bij staat, zeg maar. Dus ja, zo nu aan de tafel zou ik zeggen, ja, ik kan me het ook niet voorstellen. En achteraf voelen mensen zich altijd heel erg schuldig van, joh, hoe kan ik zo stom zijn? Maar eigenlijk, dat is niet zo. Ze zijn gewoon slachtoffer van iemand die hun verbaal te slim af is geweest. En ja, dat is gewoon heel erg kwalijk. En het zijn ook vaak slachtoffers die kwetsbaar zijn. En misschien wel wat vergeetachtig zijn door hun leeftijd. Of te goed vertrouwen zijn. En daar wordt gewoon echt misbruik van gemaakt.
0: Dus eigenlijk zeg je nu een beetje van, het kon wel eens wezen dat ze van tevoren al eens een beetje polsoog hebben genomen van wie ze benaderen daarvoor.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, mensen van 28 zijn niet zo snel slachtoffer van nepagenten. Ja, we zien toch echt dat de oudere generatie, de oudere inwoners slachtoffer zijn van dit soort feiten. Dat klopt.
0: Zijn het boefjes hier uit de omgeving of waar moeten wij aan denken dan?
1: Nee. Dit is een landelijk georganiseerde criminele bende, om het zo maar te zeggen. En die werken ook met een soort van meldkamer of een bovenlaag. En ja, uit heel Nederland worden jonge gasten aangestuurd om dan zich voor te doen als nepagent. Dus dat zijn geen, over het algemeen geen lokale mensen.
0: En is het een beetje makkelijk of is het eigenlijk ingewikkeld voor de politie om er een beetje een vinger achter te krijgen? Hebben ze al een beetje zicht op wie het zijn?
1: Nou, wij hebben als politie samen met het Openbaar Ministerie echt dit voorrang gegeven. Er zijn ook speciale teams, hè, die hier druk mee zijn. Dus wij geven dat absoluut prioriteit. En daarnaast kunnen wij die gasten die zich voeren als nepagent, kunnen we heel goed opsporen. En vooral als mensen ons dan bellen naar aanleiding van een contact met deze nepagenten. Ja, dat willen wij het liefst, hè. Dat als de telefoon contact is geweest en er is een afspraak geweest, dat mensen dan gelijk 112 bellen, want dan kunnen ze gaan opwachten.
0: Ja, is het zo serieus dat men gewoon 112 gaan bellen?
1: Voor mij betreft is dat zo serieus dat mensen dan 112 mogen bellen, want vaak zit daar niet zoveel tijd tussen. Afgelopen week was er nog een incident in Kampen en daar heeft maar een half uur tussen het eerste contact en het moment van aanlopen tussen gezeten. En dus wat mij betreft is mijn advies, bel 112. Want wij willen ons heel snel prepareren en rondom die woning liggen. Dus daar is elke minuut is daarbij geboden.
0: Dus dat is wel zaak, hè? Dat dus 112 gebeld wordt. En dat jullie daar dan ook direct op acteren.
1: Absoluut, absoluut. En vanuit de informatie die we dan... stel, we houden een verdachte aan, proberen we zoveel mogelijk informatie binnen te halen. Om uiteindelijk bij die bovenlaag te komen. En u vroeg al van, nou, hoe ver staat het daarmee? Nou, dat zijn wel complexe onderzoeken. Dat vraagt gewoon tijd.
0: Ja, dat begrijp ik. Ze zijn ook al een poosje bezig. Hè? En het is ook net zo, ja, iedere keer of het verandert. Hè? Want ze zijn ook heel flexibel waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Kijk, dat soort groeperingen of criminelen moeten zich ook constant aanpassen. En zij weten ook natuurlijk dat wij daar scherp op zijn. Dus ze proberen altijd via een bepaalde list toch bij de mensen in huis te komen. Het lastig maakt ook dat dat niet elke week gebeurt. Hè. Soms kan het wel maanden rustig zijn. En dan wordt er weer gebeld naar Steenwijk. En dus het is lastig te bepalen wanneer deze mensen weer terugkomen.
0: Ja, want er zit ook niet echt een lijn in waar ze bezig zijn. Hè?
1: Nee, nee.
0: Want dat gaf je net ook al een beetje aan. Hey, ik wou als slot ook toch nog even vragen, Johan. Wat moeten de mensen nu doen om het te voorkomen? Kun je dat nog een keer uitleggen?
1: Nou, het allerbelangrijkste is als mensen gebeld worden dat ze gelijk de telefoon ophangen. Want zoals gezegd, de politie vraagt nooit om sieraden apart te leggen of om geld af te geven. Dus als mensen gebeld zijn, is het belangrijkste advies ophangen, niet met deze mensen in zee gaan en ons altijd informeren. Wij willen het altijd weten. Mocht het wel zo zijn dat er een afspraak is gemaakt, dan is het verstandig om ons gelijk te bellen via 112. En mocht u toch slachtoffer zijn geworden van deze zaken, is het verzoek om ons ook altijd te bellen. Want wij zullen er langskomen om een aangifte bij u op te nemen. En om te kijken of we alsnog de daders kunnen opsporen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik hoop dat de mensen dit zeer tot zich nemen. En dat het minder voorkomt en dat jullie zo snel mogen pakken. Mag ik je bedanken voor dit fijne gesprek, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Nu weet ik het. En wij gaan door met mijn favoriete onderwerp: sport. En ik hoor al mensen lachen, want eigenlijk snap ik er nooit zoveel van. Maar ik doe mijn best. Want ik zit tegenover Richard List en Arno Callicoot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En vanochtend ook al van het veld afgestapt, of niet?
2: Nou ja, ik had het heel druk van de ochtend. Velden klaarzetten en ouders en clubs ontvangen. Dus,
0: ja, want de zaterdag is toch wel een drukke voetbaldag.
2: Ja, het is wel een van de laatste dagen volgens mij van dit kalenderjaar.
0: Ja, en dan gaan jullie de zomerstop in.
2: Ja, en dan komen wij weer op de radar met ons zomeravondvoetbal.
0: Ja, want Gempo, wil je me nog één keer meenemen in wat Gempo is?
2: Doe jij maar, ik had het vorige keer.
3: Oh ja, ja, ja. Het is bedacht, zeg maar, als initiatief dat er in de zomer... Ja, eigenlijk ligt het hele voetbalcompetitie ligt stil, zeg maar. En dan is het iets van, hé, wij uit onze eigen jeugd weten nog... dat er een Gempo voetbaltoernooi was en dat we daar gewoon naartoe leefden. Dat was gewoon heel leuk om te doen. En je was gewoon in de zomer ook lekker aan het voetballen. En nou ja, dus dat komt een beetje uit onze jeugd, zeg maar. En toen dachten we van, hé, dat is nu eigenlijk hetzelfde. Het is mooi weer, maar alle voetbalcompetities liggen stil. Dus kunnen we daar niet vanuit, weet je, vanuit onze eigen jeugd... kunnen we dat niet terugbrengen naar nu, zeg maar. Nou ja, en toen erbij komt dat we graag die kinderen in nieuwe teamindelingen willen laten voetballen. Dus dan denk ik, nou, 1-1 is 2. Dan kunnen ze dus lekker voetballen van het zomer.
0: Omdat ze dan dus weer, nou ja, even wat andere mensen leren kennen.
2: Ja, dan heb je dus de nieuwe samenstelling voor het volgende seizoen. Dan kunnen ze al wennen aan de kinderen.
0: Ja, want elk jaar ga je naar een ander team. Ja, je moet mij een beetje meenemen.
3: Nee, en het is ook zo dat je gaat ook van bijvoorbeeld een klein veldje naar een groot veldje. En op een klein veldje wordt niet met buitenspel gespeeld bijvoorbeeld, maar op een groot veld wel. Dus kijk, als je nu stopt met voetbal en je hebt een klein veld gehad en je gaat volgend jaar naar een groot veld, dan heb je gelijk je eerste wedstrijd met buitenspel. Dus dat Gempo is ook bedoeld om daar een beetje mee te oefenen. Het is laagdrempelig, het is vrolijk, het is, alles is goed, weet je wel. Dus dan kun je een paar wedstrijdjes voeren. Dus, oh ja, zo werkt het buitenspel. En als je dan straks in augustus, september is dat?
2: Augustus, september, ja.
3: Ja, dan gaat de competitie beginnen. Dan heb je al een paar keer geoefend met buitenspel. Dus daar hebben we het ook voor bedacht.
0: Ja, want jullie gaan op de zomeravonden dit doen.
2: Ja, we hebben een aantal data's geprikt. We zitten natuurlijk wel met veldonderhoud van de gemeente. Dus dat is allemaal wel even vervelend soms. Want wij zouden eerst bij Steenwijk ook gaan voetballen. Maar dat hebben we dus nu verplaatst bij Giethoorn. Wij beginnen woensdag de 17e. Donderdag 18, 24 juni, 25 juni. Twee donderdags Oldevesten en Steenwijk-Wold. En dan zaterdag 27 juni hebben we de finale dag. Dan gaan de winnaars van de pools die in die week zijn gevoetbald. Boom. Die zijn gevoetbald. Die komen dan de zaterdag die finale dag spelen. Krijgen allemaal bekers. Hier en daar een medaille. En we doen ook nog een penaltybokaal. Dus dat de beste penaltynemers van de vereniging tegen elkaar kunnen strijden. Tot dus penalty specialist van Steenwijk Land wordt, zeg maar, of winnaar.
0: En ik hoor net Giethoorn. Met welke voetbalclubs doen jullie dit samen?
2: Er zijn er 5. Willemsoord, Giethoorn, Oldevesten, VV Steenwijk en Steenwijk Wold.
0: Ja, en dan vanuit die voetbalclubs doen dus jeugdteams die dat willen.
2: Ja, inderdaad, die dat willen, want het is niet verplicht. Nee. We hopen graag dat iedereen meedoet. Ik snap dat ouders denken van, ik ben blij dat het klaar is. Maar goed, in de gedachten van de kinderen is het gewoon zoveel meer waard om lekker te gaan sporten.
0: En dan maken jullie dus een rooster en pools, net als wat we kennen van het WK of het EK.
2: Precies.
0: En dan met uitschakelen en dan de beste mogen op de finale voetballen. Ja.
3: Maar wel een goede vraag van je, van welke teams we dat deden. We zouden wel heel graag nog meer voetbalclubs hebben die bij ons aanhaken, zeg maar. Dat we echt een regio, een Steenwijk Land, en misschien een beetje daarbuiten, ook voetbalclubs, zeg maar. Want dan voetbal je gewoon tegen clubs waar je misschien normaal niet tegen oefent, omdat die misschien in een andere categorie zitten. Dus we zijn dus nu met 5 ploegen. We zouden dat heel graag met 10 of 20, zeg maar, willen organiseren.
2: Aandragen, ja.
3: Ja. Ja. Dus ik heb ook, er is ook een persbericht uitgegaan. Daarin staat ook, ben je nog voornemens om te gaan oefenen? Zeg maar, sluit dan alsjeblieft bij ons aan. Want dan kun je gewoon lekker voetballen op, tegen leeftijdsgenootjes en in nieuwe samenstellingen. Dus een oproep, zeg maar.
0: Gewoon een mooie kans eigenlijk om met elkaar dat te gaan doen.
3: Ja,
0: en in welke leeftijdscategorie moeten we dan denken?
3: Nou, het is, we hebben het, het begint bij 7.
2: Ja, 7 al, ja. Dus 6, van 6 tot en met 19 jaar ongeveer. Hè? Ja. Dus, want alles is
0: verdeeld. Dus die teams mogen zich opgeven. Ja. En dan zorgen jullie dat je niet als 6-jarige tegen 19-jarige hoeft te voetballen.
2: Nou, absoluut niet. Nee. Ja.
3: En daarom is het ook leuk als we heel veel ploegen hebben. Dan kunnen we dus ook inderdaad, kan ieder leeftijd tegen elkaar voetballen. En dan hebben we dus hoe meer, zeg maar, hoe beter in dit geval.
2: Het is eigenlijk een beetje een Champions League in een gemeente Oetersteenwijker land. Dat gevoel willen we eigenlijk een beetje creëren. Dat men trots wordt op dat ze het dan hebben gewonnen. Zeg maar, van wij zijn de beste van.
0: En als er dan dus nu jongeren luisteren, of trainers, of coaches, of andere mensen vanuit het voetbal. En die zouden toch heel graag nog mee willen doen of meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
3: Nou, we hebben een eigen website, gempo.nl. Daar staat alle informatie op. Daar kunnen verenigingen zich ook opgeven, zeg maar. En daar zit een. En je kan er gewoon een mailtje sturen, maar je kan je ook gewoon direct opgeven.
0: Ja, en anders staat er vast ook een telefoonnummer dat ze een van jullie even kunnen bellen.
3: Dat weet ik zo niet. Goeie vraag. Goeie vraag.
0: Gewoon even een mailtje sturen. Ja, dat je zegt, ik wil bellen.
2: Ja. En het kan altijd, want we doen alles via Tournify. Dus als jij de dag van tevoren bij wijze van spreken je aanmeldt, kunnen we dat altijd nog wel tussen haakjes inpassen. Want dat is heel makkelijk, want die schema's die ploppen dan op, zeg maar. En dat gaat makkelijker dan vroeger, moest altijd met de hand. Ja. En nu is de schema gewoon, dat is heel makkelijk om aan te passen. Dus op zich, voel je niet bezwaard van, het is een paar dagen van tevoren. Als je denkt van, ik heb een leuk team om mee te laten doen, meld je aan en dan gaan wij kijken wat mogelijk is. Meestal lukt het wel.
0: Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier. Dankjewel. En ook mooi weer.
2: Ja. Nou ja, dat vooral.
0: En ook misschien niet te mooi weer. Nee. Ik denk 30 graden is ook niet fijn.
2: Vorig jaar heb ik een dag moeten schrappen.
3: Ja. Vanwege de warmte, ja. Nou, superleuk.
0: Heel veel succes en plezier. En dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Richard List en Arno Callekoot sprak over het Gempo zomeravond voetbaltoernooi. We hoorden een opname van Dirk met Johan Bakker over de neppolitie. En Stephanie Geurt werd geïnterviewd door Ria. Tot straks voor U2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Jay om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: En goedemorgen, we zijn hier voor 2 uur van Kopijzer deze zaterdag 6 juni. Waarin het uur eindigt met Johan Vis over het korselvolle hoofden met de minder valide tribune. Wat een woord. We spreken Jolanda Kuiper over Because We Carry. Joey Theekamp over Tour du Alès. En ik zit nu tegenover Gerrit Vinken over het 100-jarig bestaan van de Steenwijker IJsclub. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat klopt.
1: Ik moet zeggen, we zitten in juni. Ja. 6 juni. En we gaan het hebben over een 100-jarig bestaan van een ijsclub. Dat betekent dat hij 100 jaar geleden in mei is opgericht.
2: Nou, dat is niet helemaal correct. Het is allemaal begonnen op 3 februari 1917. Dus dat is ruim voor 1926.
1: Ja, dat is heel ruim voor...
2: En toen is er een oproep gedaan in de oprechte Steenwijker Courant door Egbert Edinga. Die is tot 1941 ook voorzitter geweest. En Egbert Edinga die riep mensen op van... wat dachten jullie van een ijsbaan in Steenwijk? Daar is toen heel veel gehoor aan gegeven. Maar ze zijn jaren bezig geweest om een goede locatie te zoeken. Het geld bij elkaar te krijgen. Want de gemeente wou niets doen. Dus ze moesten een bedijkt weiland zien te vinden. Nou, dat heeft de gemeente dan toegestaan om dat te pachten. Dat was naast de voormalige melkfabriek Ons Belang. Beter bekend als de Novak later. Daar ontstond dus de ijsbaan. Maar er moest een koek- en sopie tent worden, worden gebouwd. Er moest een keet worden gebouwd. Het was allemaal van hout, hè. Voor de kaartjes verkopen en dat soort dingen. En er moest een pomp komen om het water vanuit het Dolderkanaal erop te pompen.
1: Ja, zonder water geen ijs.
2: Zonder water geen ijs, precies. En dat heeft al met al heel lang geduurd. En toen kwam op 26 mei 1926 eindelijk de koninklijke goedkeuring van de vereniging Steenwijker IJsclub.
1: Dus vandaar nu 100
2: vandaar
1: jaar?
2: Vandaar nu 100 jaar, ja. Ondanks dat er geen ijs is.
1: In de zomer.
2: In de zomer.
1: De mussen vallen af en toe van het dak van de warmte. Ja, ja, maar de ijsclub zag licht.
2: Zag licht, ja. En we hebben dan ook gemeend het op te knippen in 2 delen. We hebben voor de omliggende schaatsverenigingen, de KNSB, de wethouder sport en zo nog een aantal. Onze ereleden en noem maar op. Die hebben we dus uitgenodigd voor de receptie in de Heren van de Rechter. En daarna 27 december, dat is de eerste dag dat er ooit geschaatst werd in 1926. En die dag zou ik zeggen voor de leden, zet die in je agenda. Want dan gaan we met de leden iets doen. Ik hoop dat er ijs is, maar het zal wel weer niet.
1: Ja, we hebben niet al te beste jaren op dit moment qua ijs.
2: Nee, nou ja, dan kom je precies op het tweede punt van mijn verhaal. Het is ontzettend moeilijk om nu een vereniging in leven te houden. Als ik tegen iemand zeg van ik ben voorzitter van de ijsclub. Nou, daar heb je zeker druk mee. Wordt er dan geantwoord, weet je wel.
1: En dat snap beetje op een sarcastisch toontje waarschijnlijk.
2: Ja, sarcastisch, precies. En de laatste jaren is het eigenlijk steeds net niet. Nou, net toevallig niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor zijn we 2 dagen open geweest. Maar dat is meteen de reden waarom ik dit jubileum heb aangekaart en nog ga aankaarten bij de gemeente. De wethouder heeft het eerste boekje in ontvangst genomen. Heb ik het ook gemeld. Wij willen een andere baan. Als je kijkt een betonbaan met daarop een laagje ijs van 2-3 centimeter.
1: Want we hebben op dit moment een weiland wat natuurlijk onder water wordt gezet.
2: En ook nog lek is.
1: Ook nog lek is. Dus de dijk eromheen is lek.
2: Nou, nee, de ondergrond. De ondergrond is venige grond, dus het zakt weg, het water.
1: Ja, ja, dus eigenlijk dat je denkt, dit is niet optimaal.
2: Nee,
1: er zijn dus betere oplossingen en dat is een betonbaan.
2: Dat is een betonbaan, Ja.
1: En dat is een, nou ja, ik zou zeggen, een waterpas betonbaan waar jullie dan, nou ja, 2-3 centimeter
2: zetten. 2-3 centimeter water opzetten. En dan kun je, als je, in ons grote voorbeeld is eigenlijk Ammerstol. Dat is een plaats in Zuid-Holland. De ijsvereniging De Vooruitgang heet die. Die heeft sinds 1978 zo'n baan. En een hele mooie website. Daar kun je alles opzoeken. Maar één nachtvorst van 5, 6 graden is voldoende om te kunnen schaatsen.
1: En hoeveel nachtvorst hebben we op dit moment nodig?
2: Nou, zeker 5, 6.
1: Oké. Okay.
2: En dat betekent dat het eigenlijk bijna nooit meer kan. De KNSB vraagt van ons, wij moeten dat uiteraard veiligheidshalve, ondanks dat het water maar kniehoog is, maar om ongelukken te voorkomen 6 centimeter ijs hebben. En bij min 5 groeit het 1 centimeter aan. En dan moet het eigenlijk overdag nog niet eens zo heel warm worden, want dan smelt het ook weer weg. Dus het is, ja, een week ben je eigenlijk kwijt voor een goede ijsbaan. En dat kan dus in principe met één nacht ijs. En waar het ons om gaat, dat wil ik dan ook nog even vermelden, dat is de kinderen. Want als er ooit, ik heb wel eens gezegd, het schaatsen zit in ons DNA. Hier in de Kop van Overijssel. Als er straks ooit nog eens weer zoiets komt als een Hollands-Venetië-tocht, dan zie je allemaal mensen boven de 40. Kinderen kunnen niet meer schaatsen.
1: Ik kan schaatsen.
2: Jij kunt schaatsen. Nou, gelukkig.
1: Ik ben 31.
2: Oh, nou, dan zit je nog net aan de goede kant van de streep. Maar,
1: geleerd op een slootje op muggenbeet.
2: Ja. Oké, ja. Nee, maar goed, als je hier uit de omgeving komt en de kleine slootjes voor kinderen, dat wil dan soms nog een beetje. Maar het is, echte schaatsen wordt hier niet meer geleerd.
1: Ja, als ik dan even uit mijn eigen ervaring spreek, hoe fantastisch is het om te kunnen schaatsen?
2: Ja, precies.
1: Ja. Met de koek en soapie erbij en de gezelligheid. Ja. Ja. En weet je, het jeugdsentiment.
2: Vroeger, ja, het was vroeger de uitgaansgelegenheid, de ijsbaan.
1: Ja. En wat is er voor jullie voor nodig om, jullie willen heel graag die betonbaan.
2: Ja.
1: Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die er hopelijk gaat komen? Wat zit er nog in het vat?
2: Nou, het allerbelangrijkste is dat we een goede locatie vinden. Met een, en dat zal waarschijnlijk ergens moeten op het hoge land, zou ik bijna zeggen. Geen veen ondergrond, maar een leem ondergrond. Nou, en dan een geïsoleerde baan, ja. Ik neem aan, de gemeente zal op de een of andere manier ons aan grond moeten helpen. Op een andere plek dan nu. En we denken wel dat er in Steenwijk behoefte is aan iets dergelijks. En dat we ook met ons crowdfunding misschien nog wel wat voor elkaar kunnen krijgen hier of daar.
1: Ik wens jullie daarmee heel veel succes. En ook plezier.
2: Dank je wel.
1: En ik hoop dat ik mag zeggen, wordt vervolgd hier.
2: Dat hoop ik ook. Dank je wel.

0: En dat was Ilse de Lange met Something Good. En goedemorgen, Joey Theekamp.
1: Hey, goedemorgen, Kimberly.
0: Goedemorgen, waar bel ik heen?
1: Naar mij.
0: Ja, dat is waar, maar niet in de studio,
1: nee.
0: Dus...
1: Nee, ik zit nu met de kinderen thuis, want mijn oudste Jasmijn die moet over 3 kwartier haar eerste dansoptreden geven in het theater. Dus ik red het even niet meer om naar de studio te komen.
0: Nee, dat snap ik. Oh, wat tof.
1: Ja, heel gaaf.
0: Ja, ik wou bijna zeggen gepresenteerd door haar papa.
1: Nee. Ik ga gewoon lekker een keer in de zaal zitten. Dat is veel leuker.
0: Ja, kun je het aan?
1: Ja hoor.
0: Ja, want daarvoor bellen we natuurlijk niet, maar daarvan kennen we je natuurlijk ook wel. Met veel presentatieklussen, maar waar ik je ook van ken. En ik denk ook veel mensen jouw naam wel eens voorbij hebben zien komen, is de Tour du ALS.
1: Ja.
0: Want hoe lang ben je al verbonden?
1: Volgens mij is dit de 9e editie of zo, geloof ik.
0: En hoe ben je hier ooit bijgekomen?
1: Nou, eigenlijk heel toevallig. En dat is met heel veel van die dingen. Hè. Dat gaat via. Mijn collega, presentator Jannes Mulder uit Steenwijkerwold, die appte mij een keer. Die zag een oproep voorbij komen van iemand. Wij zoeken nog iemand om als speaker op die berg de mensen binnen te halen. Is dat niet wat voor jou? Moet je eens even gaan praten met ze? Nou, en dat heb ik gedaan. En toen heb ik ze eigenlijk een ander concept voorgelegd. Want ik had ooit met Nelson, een goede vriend, onze DJ uit Steenwijk, had ik een concept opgezet, Mont Ventoux Radio. En dan gingen we daar radio maken om de brug te slaan tussen wat daar gebeurde en de mensen thuis. Ja, en daar was de organisatie zo enthousiast over dat we dat daar ook weer zijn gaan doen op vrijwillige basis. En dat was een hele mooie ervaring. En eigenlijk is mijn rol door de jaren heen telkens wat veranderd. We doen het radiodeel niet meer, maar we hebben nu een grote tv-livestream de hele dag. En ze hebben gevraagd, wil jij dat dan dat hosten gedurende het evenement? Ja, en dat is super waardevol om te doen.
0: Want wat is het evenement?
1: Nou, we zijn bezig met Tour du ALS. En dat is een fietstocht of een wandeltocht of een hardlooptocht de Mont Ventoux op, een hoge berg in Zuid-Frankrijk. Om geld in te zamelen voor Stichting ALS Nederland. Die stichting organiseert het evenement om een fondsenwerving te creëren. Zodat ze meer onderzoek kunnen laten doen naar de vreselijke dodelijke zenuwspierziekte ALS. Waar jaarlijks gewoon 500 mensen een enorme lijdensweg gaan hebben en van komen te overlijden.
0: Waar op dit moment ook niet zoveel aan te doen is.
1: Nee, er is voor 1% van de mensen is er op dit moment een medicijn om de ziekte te vertragen. Maar ja, vertragen is nog steeds niet genezen. En 1% betekent dat ook voor 99% van de mensen gewoon helemaal geen uitzicht is. Ja, en het is zo mensonterend als je al die mensen met ALS ziet. Je gaat gewoon langzaam achteruit. Bij de meeste mensen begint het eerst in bewegingen. Je kan minder goed lopen, je spieren vallen uit. Nou, je stembanden zijn ook spieren, dus je kan je niet meer verstaanbaar maken. En op een gegeven moment kun je niet meer slikken. En ja, dan stik je in je eigen speeksel of je moet kiezen voor euthanasie. Ja, dat is zo heftig dat mensen die in de bloei van hun leven staan, die aftakeling doormaken en gewoon weten, dit is mijn doodsvonnis en er is niks meer aan te doen.
0: Ja, echt heel heftig. En voor jullie is dus de dag, Tour du ALS, op 18 juni.
1: Ja.
0: Ga je weer naar Frankrijk?
1: Ja, volgende week, of maandag over een week, gaan we die kant op. En dan gaan we wat dingen voorbereiden. En vanaf dinsdag heb ik daar mijn eigen huiskamer, zoals we dat dan noemen. En dat is een sfeervol ingericht plekje waar ik eigenlijk iedereen ontvang die zijn of haar verhaal kwijt wil. Over wat ze mee hebben gemaakt of over wat ze doormaken. Daar komen mensen met ALS, daar komen nabestaanden, daar komen naasten, onderzoekers. Om eigenlijk zoveel mogelijk mooie verhalen een podium te bieden. En dat doen we die dinsdag en woensdag. Nemen we van alles op. En dan hebben we op de beklimming, op de dag van de beklimming op 18 juni, hebben we via tourduales.nl hebben we een livestream van 's ochtends 5 uur tot 's avonds 6 uur. Vanaf de allereerste starter tot aan de bekendmaking van het eindbedrag. En daarin kun je ook al die verhalen weer voorbij zien komen. Maar je ziet ook live beelden op de berg van de start, van de finish. Om zoveel mogelijk die verbinding te leggen met het thuisfront.
0: Wat is nou een van die verhalen die jou het meest is bijgebleven de afgelopen 9 jaar?
1: Ik vind het heel moeilijk om er daar eentje van uit te kiezen. Een van de meest bijgebleven verhalen is misschien niet per se eentje. Een verhaal dat ik tijdens de Tour du ALS heb gehoord, maar tijdens andere evenementen. Want ik spreek heel veel mensen met ALS die een jong gezin hebben. En dat raakt me het meest omdat ik hier ook twee meisjes heb rondhuppelen van 3 en 5. En een aantal jaar geleden bij Serious Request is dat toen bij mij wel echt het meest binnengekomen. Daar was Zoe, die was daar het gezicht van. Ja, en zij had net een zoontje gekregen. Ze was net zwanger toen ze hoorde dat ze ALS kreeg. En dat zet je wereld zo op zijn kop. Dat kwam zo binnen en dat heb ik nu nog. Zeker als ik jonge mensen spreek, dat ik dan na dat gesprek ook echt wel even een momentje voor mezelf neem en weer even bij moet komen.
0: En het mag je ook raken, hè?
1: Oh, zeker, zeker. Tijdens het gesprek wil ik juist het luisterend oor kunnen bieden. En daarna mag het me zeker raken.
0: Ja, en tof dat jullie dit doen. En mochten mensen nou meer informatie willen of, ik zou bijna zeggen willen doneren, waar kan dat allemaal?
1: Alles wat je wil weten over het hele evenement is te vinden op tourduals.nl. Daar kun je ook die livestream zien en daar ga ik heel vaak oproepen dat je nog moet doneren. Er komt een QR-code in beeld, er komt een doneerknop in beeld. En het is natuurlijk nog mooier, het is nu wat laat, maar als je dan daardoor geïnspireerd raakt en denkt, nou, volgend jaar ga ik mij inzetten als deelnemer, supporter of vrijwilliger.
0: Ja, want dat kan natuurlijk ook allemaal.
1: Ja, ja.
0: Dus als ik denk, ik wil volgend jaar... Nee, ik denk het niet. Maar rennend die berg op. Laten we meteen voor mij de ergste pakken.
1: Ik zou beginnen met wandelen. Hardlopen, dat is echt heel heftig. Maar begin dan eens met die wandeling omhoog. En iedereen kan dat.
0: Ja, en dan kan dat dus ook gewoon.
1: Precies.
0: En ook daar de info op de website.
1: Ja.
0: En jij vertrekt dus eigenlijk al wat eerder naar Frankrijk...
1: Klopt, ja. Maandag, wat is het, de 15e geloof ik.
0: En gaat Nelson ook mee?
1: Ja, Nelson gaat ook die kant op. Hij heeft altijd één belangrijke taak. Namelijk ook zorgen voor die ontlading. En er mag ook even geproost worden op het leven aan het einde. Dus hij zorgt ervoor dat er dan gewoon een hele vette DJ-set gedraaid wordt. Om ook weer even uit de verdrietige emotie te komen naar de blijheid van... joh, wat goed dat we dit met z'n allen weer geflikt hebben.
0: Het is nogal een hele prestatie.
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel geld is het?

0: Dit jaar de teller staat nu op ongeveer 1,5 miljoen. Dus dat is een goed vooruitzicht naar weer een gigantisch hoog bedrag.
1: Durf je een streefbedrag te geven?
0: Ja, ik wil wel weer over die 2 miljoen heen natuurlijk. En ik denk dat de organisatie erachter, want ik ben maar degene die de verhalen haalt en er zit een gigantische organisatie achter. Maar ik denk dat zij dat ook wel heel graag willen.
1: Ja, het zal een mooi streefbedrag zijn. En is er nog iets, je krijgt van mij het laatste woord, wat je ons wil meegeven?
0: Ik zou iedereen willen vragen om eens even los te komen uit de waan van de dag en uit de realiteit waar we in zitten. En gewoon eens even stil te staan bij dat er veel meer gebeurt. En dat we dus ook te maken hebben met bijvoorbeeld mensen die een strijd aan het voeren zijn, een oneerlijke strijd. En ik ga je niet oproepen om te doneren, maar neem gewoon eens een momentje en sta daar nou eens een keer bij stil.
1: Dankjewel. En ik wens je een fijn weekend en veel succes voor je dochter.
0: Dankjewel. Succes daar nog.
1: Dankjewel.

0: something I want to talk about. Dit is Vos.
1: Nieuws en actualiteit uit de regio. Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale, minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten wordt de tribune gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op die tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Ik zal dit keer ook de goede datum zeggen. En het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 augustus. Herenboeren Meppel-Steenwijk heeft een nieuwe naam, Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas, om daar op een duurzame manier eigen groente te verbouwen. De coöperatie heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de

0: Beulaakerweide gestart. Op de bestaande dam wordt een zandlichaam aangebracht die versterkt wordt met een raamwerk van wilgetenen. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd en de werkzaamheden duren nog tot en met september. Hessel Eikelboom uit Steenwijk had na één seizoen bij HHC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. Eikelboom heeft gekozen voor Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een extra seizoen. De net geopende parktuin Mejuffrouw Sikkenga is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van Westerveld, die gaat over het park, vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En goedemorgen, als het goed is spreek ik met Jolanda Kuiper.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Top, fijn dat dit gelukt is.
1: Ja.
0: Goedemorgen, en we gaan het hebben over Because We Carry.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is dat?
1: Dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen en moeders die op de vlucht zijn. Zowel in het buitenland als hier in Nederland.
0: En echt specifiek voor moeders met hun kinderen.
1: Moeders met hun kinderen op de vlucht. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan en ze zijn gestart vluchten op... vanuit oorlogsgebied?
1: Ja, klopt. Ze zijn eigenlijk gestart op Lesbos. Op de plekken waar vluchtelingen met de boot aankomen. Om dan specifiek voor moeders of zwangere vrouwen en hun kinderen te doen wat nodig is. En inmiddels zetten ze zich ook in voor kinderen en moeders die hier in de opvang zitten. Ja.
0: En wat maakt dat jij hierbij aangesloten bent?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Het leuke van Because We Carry vind ik dat ze korte acties doen. Zoals nu het inzamelen van rugzakjes voor kinderen. Het is heel concreet. Het is heel zichtbaar. En het is ook, het stopt ook weer. Dus het is een paar weken even knallen. En dan is het daarna ook weer even klaar. En ik vind het erg leuk omdat het... de actie ook veel andere mensen aanspreekt om... we noemen het een beetje met elkaar een roze golf door Nederland... en door de opvang te laten gaan.
0: En waarom een roze golf?
1: Ja, roze, omdat Because We Carry de huisstijl is roze met groen. Dus vandaar roze, ja. Ze hebben als slogan de lieve mensen zijn met meer. En met alle nare dingen in de wereld wil ik eigenlijk wel blijven geloven... dat de lieve mensen toch met meer zijn... Ja, dus vandaar een golf van aandacht en liefde. Ja,
0: mooie gedachtegoed. En ook nu is er weer voor jullie een project.
1: Klopt.
0: Want waar gaat dit project over?
1: Nou, wij samelen nu kinderrugzakjes in. Dat zijn rugzakjes met stevige schouderbanden. Die we inzamelen voor kinderen die zowel hier in Nederland in de noodopvang zitten als... als er genoeg ingezameld wordt, kan het ook nog richting Lesbos gaan. En in die rugzakjes zitten eigenlijk dingen die kinderen kunnen helpen om de dag door te komen. Om even kind te zijn, dus dingen om mee te spelen of om mee te leren. Om even te laten zien, wij zien jou.
0: En hoe samen jullie die rugzakjes in?
1: Mensen kunnen een rugzakje gevuld met 5 tot 7 items bij mij thuis brengen. Dus zo zamelen we in. Mensen kunnen ook losse items brengen, want ik heb op de rommelmarkten de afgelopen weken rugzakjes zelf gekocht of gebietst. Op een gegeven moment brengen wij ze naar Hoofddorp. Daar zit het centrale inzamelkantoor en dan wordt het daar verpakt. Per leeftijdscategorie en per jongen of meisje. En dan van daaruit worden ze centraal weer verdeeld.
0: Dus in principe, even voor alles, ik kan thuis, als ik zo'n rugzakje heb of ik denk ik wil bijdragen, zo'n rugzakje samenstellen. Dus een rugzakje, daarin spulletjes doen en dat naar jou brengen.
1: Ja.
0: En wat voor eisen zitten daar dan aan?
1: Ja, het handigste is om even op de website te kijken van Because We Carry. Dat is becausewecarry.org. Daar staat precies waaraan de spullen moeten voldoen. Er mag bijvoorbeeld geen etenswaren in zitten. Geen spullen die gerelateerd zijn aan oorlog mogen erin zitten. En verder mag de rugzak niet zwaarder zijn dan 2 kilo. Het zijn hele praktische eisen, zeg maar. En wij checken thuis ook altijd even of de rugzakjes voldoen aan de voorwaarden die er zijn. En die voorwaarden zijn ook zo streng dat elk kind een gelijk gevulde rugzak krijgt. Dus je kunt er wel 100 dingen in willen doen, maar dan halen we het er toch uit, want we willen dat elk kind 5 tot 7 items krijgt. Het zijn strenge eisen, maar die zijn er met een reden.
0: Het is natuurlijk ook, deze mensen verdienen ook gewoon iets moois.
1: Precies, ja.
0: En dan is het en die rugzakjes specifiek op meisjes of op jongetjes?
1: Ze zijn voor meisjes of voor jongens. En er zijn 2 leeftijdscategorieën. Eentje is van 2 tot en met 9 jaar. En de andere categorie is van 10 tot en met 17 jaar. En als je nog niet weet welk rugzak je zou willen vullen, dan is er vooral voor jongens 10 tot 17 ernstig tekort. Dus die hopen we nog extra in te kunnen zamelen.
0: En wat zou jij in zo'n rugzakje stoppen?
1: Ja, nou, ik heb vooral gekeken naar spullen die lang meegaan. Dus die niet na 2 keer spelen kapot zijn. Die je ook kunt delen met anderen. Dus een spelletje, iets van stoepkrijt, een drinkfles, een notitieboekje, een mooi gevulde etui. Ja, en we proberen ook echt wel kwalitatief goede spullen in te zamelen. Er is natuurlijk heel veel meuk te koop. Maar we gaan liever voor 1 kwalitatief goed gevulde rugzak dan 10 gevuld met meuk. En de kringloopwinkel heeft genoeg tweedehands goede spullen. Misschien heb je thuis in je kast nog wel spullen die een tweede leven kunnen krijgen. En in elke tas mag 1 knuffel.
0: Ja, en het is dus niet per se dat er iets nieuws in moet zitten. Maar gewoon een mooie rugzak waar ze wat aan kunnen hebben deze periode.
1: Nou, precies. En ook die je zelf graag cadeau zou willen krijgen, mocht jij in de opvang zitten met een van je kinderen. Dan iets met liefde en aandacht gevuld. Ja.
0: En als ik dan zo'n tas klaar heb, dan kan ik dat dus bij jou brengen.
1: Ja, nou, in Nederland zijn er zo'n 200 inzamelpunten. Dus bij iedereen in de buurt zit wel iets. En ik zit in Steenwijkerwold. Dus die kun je dan bij mij brengen. Maar ook in Meppel, in Appelscha, Zuidwolde. Dat is een beetje bij ons in de regio. Kun je ook je rugzakjes inleveren. Op de website staat ook een kaart met alle inzamelpunten. En daar kun je ook mijn adresgegevens dan vinden.
0: Ja, en dan gok ik ook met tijden dat je...
1: Ja, je kunt even een mailtje sturen met het inzamelpunt. Soms zet ik gewoon een krat voor de deur bij ons. Dan kun je langskomen wanneer het jou uitkomt, zeg maar. Maar dat spreek ik dan af met de mensen die mij mailen met ik kom iets brengen. Ja,
0: en dat staat ook dus allemaal op de website wel beschreven.
1: Ja, en soms zijn er scholen die inzamelen. Dus dan kun je onder schooltijd of winkels. Of eigenlijk kan iedereen ook inzamelpunt worden. Dus dat is misschien ook een mooie oproep voor de volgende keer. Want er zijn verspreid over het jaar meerdere inzamelacties. Onze regio is echt een grote blinde vlek op de kaart. Dus het zou mooi zijn als meer mensen inzamelpunt willen worden.
0: En hoe zouden ze dat kunnen worden?
1: Je kunt je altijd even aanmelden. Ook via becausewecarry.org dat je dat wil. En op de socials wordt altijd een actie aangekondigd met de vraag: wil je inzamelpunt worden? En dan meld je je ter plekke aan. Alleen voor die actie. Dus je kunt ook kijken, past het nu in mijn agenda of niet.
0: Tot wanneer is deze actie?
1: Je kunt tot en met 18 juni bij mij rugzakjes inleveren. Daarna ga ik ze weer verder richting het hoofdkantoor brengen. Dus dat is nog, 2 weken geloof ik, 1,5.
0: Hoeveel heb je er al binnen?
1: Een ander inzamelpunt heeft ook al gebracht. Ik heb er denk ik nu een stuk of 30, 40 binnen.
0: Wat is je doel?
1: Nou, het landelijke doel is 7000 rugzakjes. En mijn doel is dat ik nog net door de achteruit kan kijken in de auto.
0: Ja. Dus ik hoop dat mensen denken, daar willen we aan bijdragen.
1: Het zou heel fijn zijn, ja.
0: En weet je al wat de volgende actie gaat zijn?
1: Dat kunnen wel eens de winterjassen zijn. Die worden ook vaak ingezameld, ook voor volwassenen. Dus kledingpakketjes, gewulde toilettassen, dat is een beetje wat het afgelopen seizoen voorbij gekomen is. Slaapzakken, pop-up tentjes.
0: Dus dat even gewoon de website in de gaten houden als je denkt, ik wil dit doel steunen.
1: Ja.
0: Ruim alles nog niet meteen op.
1: Nee, precies. En je kunt ook altijd financieel bijdragen. Daar worden vaak transportkosten en opslagkosten van betaald. Dus mocht je niet zin hebben in een hele speurtocht en een rugzak, dan kun je ook financieel bijdragen.
0: Ja, dan wens ik jou de komende periode, de periodes, nog veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ook veel plezier.
1: Ja, dat gaat lukken. En wie weet zie ik je dan met een rugzakje.
0: Wie weet.
1: Oké. Okay.

0: Goedemorgen, als het goed is spreek ik met Johan Vis, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik bel naar het prachtige Hollenhoven.
1: Ja, dat klopt.
0: Want wij gaan het hebben over het Corso Vollenhoven.
1: Ja, nee, dat is zeker waar.
0: Wanneer vindt het Corso plaats dit jaar?
1: 29 augustus, op de zaterdag.
0: Heb je er al zin in?
1: Ja, ja, ja. De eerste wagenbouwers zijn natuurlijk al druk aan de slag. Dus als dat balletje begint te rollen, dan krijg je er steeds meer zin in.
0: Zelf ook wagenbouwer?
1: Nee.
0: Nee, vooral meer de bestuurszaken.
1: Ja, ja, ja, het is niet te combineren anders.
0: Nee, en wat is jouw rol binnen het bestuur?
1: Mijn rol binnen het bestuur is dat ik zit bij de PR-commissie met nog 8 anderen. En ik bekleed daar de functie als voorzitter.
0: Dus voorzitter van de PR-commissie aan de telefoon?
1: Ja.
0: En de PR is in ieder geval aangekomen. In ieder geval het persbericht, want daarom spreken we je nu.
1: Ja, nee, dat klopt, ja.
0: Dus dat succesje mag je afvinken. Want jullie hebben in ieder geval weer een stap gezet in het toegankelijker maken van jullie evenement.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, we hebben komend jaar hebben wij een minder valide tribune.
0: En hoe is deze zo gekomen?
1: Ja, we kregen de afgelopen jaren steeds meer vraag van buitenaf. Ook binnen Vollenhoven over, goh, is er een plek waar mensen die slechte been zijn. Dus dat is niet bepaald dat je in een rolstoel hoeft te zitten. Maar kan ook met een rollator of met een wandelstok. En ja, dan kan het zijn dat je best wel ver moet lopen. En toen hebben we eens gekeken van waar kunnen mensen dicht parkeren of waar kunnen auto's dicht stoppen zonder dat er een opstopping ontstaat in Vollenhoven. En dat kan je niet direct realiseren. Dus we hebben vorig jaar hebben we daar wat mee getest. Kleinschalig. En eigenlijk bleek dat het een heel groot succes te zijn. En toen hebben eigenlijk de mensen die het parcours altijd opbouwen en inrichten, die kwamen met een voorstel van, nou, als we het nou zo en zo gaan doen, dus we zetten de tribunes daar neer en we gaan het dan zo oppakken, kan dat dan wat zijn voor de minder verlieden die ons evenement bezoeken. En dat is eigenlijk verder uitgewerkt tot nu een heel concreet plan. Wat je in uitvoering gaat zien natuurlijk op zaterdag 29 augustus. Maar wat nu al eigenlijk start.
0: Ja, want dat is natuurlijk voor jullie een basis om het programma in ieder geval op te gaan bouwen straks. En te kijken hoe maken we alle routes zo veilig mogelijk.
1: Ja, want dat klopt.
0: Deze tribune komt ook te staan bij de andere tribunes. Dus echt bij die rotonde. Met die
1: Het is meer bij de weg van Rollenkaarten waar de wagens eigenlijk het terrein van de Graaf verlaten en dan eigenlijk het daadwerkelijk parcours opdraaien. Dat is ongeveer een kleine 50 meter. Dus dat loopt dan eigenlijk van de Hubo tot aan die hoek. En daar gaan we het zo inrichten dat wat toegankelijker is. En verder mogen we gebruik maken van wat parkeergelegenheden daar in de buurt, zodat mensen die een zo minder valide kaart ook hebben, daar naartoe kunnen rijden, daar eruit kunnen stappen. En hoeven ze eigenlijk maar een heel klein stukje door te lopen om op de tribune plaats te vinden.
0: Want dat is jullie eis? Mensen hebben een minder valide kaart nodig?
1: Ja.
0: Om plaats te mogen nemen op deze tribune of te mogen parkeren op de plek waar jullie willen?
1: Ja, dus je moet gemeentelijk of via de overheid loopt de minder valide kaart. Die is wel nodig, omdat we het echt willen aanbieden voor de mensen die minder valide zijn. Uiteraard daarbij begeleiders uitgezonderd. Maar het is niet de bedoeling om daar de normale toeschouwer eigenlijk neer te zetten. Om er echt voor te zorgen dat het echt voor iedereen toegankelijk is.
0: En moeten mensen zich dan ook opgeven voor zo'n plek? Want op een gegeven moment is zo'n tribune natuurlijk vol.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, mensen kunnen gewoon tickets kopen via onze website, kostenvollehoven.nl. En daar staan de tickets tussen van zowel de gewone dagtickets als de tribunetickets. En bij de tribunetickets vind je dan ook de minder valide tribune.
0: Ja, en dan kunnen mensen gewoon dat kaartje kopen en dan weten ze zeker dat ze op de goede plek terechtkomen.
1: Ja, dan komen ze zeker weten op de goede plek. En dan volgt later dit jaar volgt er wat meer informatie over aanrijroutes, parkeerplekken. Zodat het voor iedereen duidelijk is om te genieten van deze dag.
0: En nou, ik ga hem toch even stellen. Het is misschien een beetje een rare vraag, maar ik kan me ook voorstellen, deze mensen moeten ook wel eens een keertje plassen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hebben jullie daar rekening mee gehouden?
1: Ja, er is aan alles gedacht. Dus er staan faciliteiten om qua toiletten. We hebben een aantal sponsoren die zelfs een natje en een droogje komen brengen. Dus koffie en wat lekkers. Dus eigenlijk worden deze mensen helemaal een beetje in de watten gelegd. En daarmee hopen we wel een wat breder publiek te trekken.
0: Ja, want dit zijn wel de mensen die natuurlijk ook gewoon willen komen kijken. En dit is voor mensen uit Vollehoven, maar ook voor buiten Vollehoven.
1: Ja, klopt. Ja, of je nou in Vollehoven woont of je woont erbuiten. Iedereen is eigenlijk welkom als je het Corso wil beleven.
0: En als mensen na dit verhaal nog vragen hebben of het geschikt is voor hun of wat dan ook, kunnen ze dan jullie bellen of even mailen?
1: Ja, er staat op de website staat natuurlijk al het persbericht zelf. En over de minder valide plek staat ook gewoon een veelgestelde vragen. Dus daar kunnen ze ook terecht. En die wordt eigenlijk zo meteen nog verder aangevuld met wat ik al zei met de parkeerplekken. En hoe kan je het beste daar komen om zo min mogelijk te moeten lopen. Zodat je plaats kan nemen op de tribune.
0: Dus desnoods even contact via de website, maar daar staat al heel veel informatie. En wil je nog even één keer de website noemen?
1: www.corsovollehoven.nl.
0: Ja, dankjewel. En dan wens ik jou nog heel veel succes en heel veel plezier in de voorbereidingen naar het Corso.
1: Ja, dankjewel. Jij ook en een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Is goed. Doei.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En dit is alweer het einde van Kopwijzer uur 2. En in dit laatste uur heb ik gesproken met Johan Vis over het Corso Vollenhoven en de minder valide tribune. Ik sprak Jolanda Kuiper over de inzamelingsactie van rugzakjes voor Because We Carry. Joey Theekamp hadden we aan de telefoon voor Tour du Alès. En Gerrit Vinker kwam voor het 100-jarig bestaan van de Steenwijker IJsclub. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zelf weg.
1: Dit kan zo niet langer.
2: Het is tijd voor Geert en Marieke. We gaan beginnen.
3: Was ik zo aan toe?
1: Anders wij wel.
4: Het is zomer. Het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Het is weer zondag. Goedemorgen allemaal en goedemorgen Marieke.
1: Een hele goedemorgen, pap. Hoe gaat het ermee?
0: Ja, lekker hoor.
1: Ja?
0: Het is week 24.
1: Week 24 alweer?
0: Time flies when you have lekkere muziek.
1: Jawel.
0: En hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat weer wat beter. Ik had er wat minder week, moet ik eerlijk zeggen. Ik was niet fit.
0: Oh. Dus kunnen we elkaar wel een beetje de hand geven.
1: Ja, heb ik eigenlijk wel 3-4 dagen mee gezeten. Mm. Uiteindelijk heb ik toch weer gewerkt. En we hadden ook de musical van de school, de basisschool. Waarbij mijn jongens en mijn neefjes allemaal hele leuke rollen hadden. En het ontzettend goed hebben gedaan.
0: Ja, die hadden de hoofdrol, alle twee.
1: Ja, Duco en Kjeld hadden echt gewoon een hoofdrol.
0: Ja.
1: Dus was ontzettend leuk.
0: Artiesten, net zijn moeder, hè?
1: Ja, dat vinden ze gelukkig niet eng. Ze vinden het hartstikke leuk om te doen. En ze stralen ook echt op dat podium. Dus dat geeft al veel trots.
2: Moeder, hoor.
1: Ja. Ik ben heel trots op ze.
0: Mooi. En de musical is gelukt.
1: Ja, die was geslaagd,
0: ja, hele
1: zeker.
0: Hele zaal vol.
1: Ja, zeker.
0: Tuurlijk,
1: ja. En hoe was jouw week?
0: Ja, nou, rustig. Ik was ook een beetje in de lappenmand, maar dat is ook weer over. Voor de rest, ja, veel regen. Het leek wel eventjes herfst. En daarna was het weer volop zon. En voor de rest, gewoon een rustige week.
1: Nou, dat is ook
0: niet zoveel. Een beetje in de tuin en een beetje hier en een beetje daar. Dat was het eigenlijk.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Ja, lekker hoor.
0: Nou, zullen we dan maar rock and roll doen?
1: Ja, een hele leuke hebben we.
0: In verband met de avondvierdaagse.
1: Ja, gooi er maar in.
0: Oké. Oh nee, dat moet... ik vergeet iedere keer dat ik nog een cd-speler heb... en dat ik dan op die blauwe knop moet. Sjoekelie, hoe...

0: Origineel van Jasperina de Jong. Maar ja, als hij daar moet wandelen, dan doe je er een uur over.
1: Nou, dat zijn we er over de week nog niet.
0: Deze ben je er zo voorbij natuurlijk.
1: Ja,
0: Sugar Lee Hooper, al lang niet meer onder ons. Maar gelukkig, zulke aardige muziek. Het is weer bijna zover dat iedereen van die oude liedjes zingt. Dat
1: ja,
0: denk ik. Maar
1: ja, dat
0: zal
1: is waar.
0: Natuurlijk, zoals dit.
1: Ja, dat wordt zeker nog wel gezongen, hoor. Is dit meneer Ribbens?
0: Jawel, klein stuk. Potje vet, al in de ijskast gezet. Maar aanstaande maandag, dan is het zover en gaat iedereen gewoon weer van start met de avondvierdaagse.
1: Absoluut.
0: En ik heb eventjes het weerbericht bekeken.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Nou, gelukkig.
0: Alleen maandag eventjes de poncho aan en dan...
1: Nou kijk, het is alweer de 71ste versie van de avondvierdaagse in Steenwijk. Dit jaar van 8 tot en met 11 juni. En de organisatie heeft alles zo goed als rond, zegt voorzitter Albert Gaal. Nou, gelukkig, want het schiet al heel erg op. Er kan dit jaar gekozen worden tussen de afstanden van 5 of 10 kilometer. Ze zijn gestopt met de 15 kilometer. Daar was de laatste jaren te weinig animo voor.
0: Oh.
1: Nou, ze hebben natuurlijk wel heel veel vrijwilligers nodig. Ja. En als er dan maar 3 lopers zijn, dat is natuurlijk zonde. Want aan helpende handen hebben ze nog wel eens gebrek, staat hier in het avondvierdaagse krantje. Wat ze dan een hele goede oplossing hebben bedacht, is dat ze leerlingen van de RSG in de Ekeringen, die doen dat in de vorm van maatschappelijke stage, gaan ze dus die hele week helpen bij de avondvierdaagse.
0: Oké.
1: Goed opgelost.
0: Ja.
1: Nou, wat er dan wel heel leuk is, wat er dan in het avondvierdaagse krantje staat, is natuurlijk elke route van elke avond. Maar ook de mooie omlijsting die elke avond vormgeeft, vooral muzikaal. Er wordt natuurlijk gelopen door de prachtige omgeving van Steenwijk en omliggende kernen. En de muzikale omlijsting klinkt ook dit jaar als een klok, staat hier. Nou, dit is wel een beetje lullig hoor, want er staat... op de maandagavond staat er alleen een draaiorgel, Grote Dorus. Op de maandagavond gaan de mensen na het lopen vaak snel naar huis. En kun je geen duur korps laten komen op de markt. Ik hoop niet dat die beste man dit hoort, want dat is dan heel zielig.
0: Maar verderop in dit programma besteden wij aandacht aan een draaiorgel.
1: Ik moet maandag werken. Nou, misschien dat ik wel naar Dorus toe ga, want ik vind het heel sneu. Maar goed, daarna, want ze pakken wel groot uit hoor. Alle dagen daarna, dinsdag is er traditiegetrouw het Vollenhoofs fanfare te gast in Steenwijk. Woensdag is er slagwerkgroep Crescendo en Concordia uit het Groningse Zevenhuizen helemaal. Op donderdag de slotavond, nou let op. Op de route speelt dan Top Onna en een draaiorgel De Parel uit Meppel. De showband en het jachthoornkorps uit Urk. En ook de jeugdband van Urk. En het kampertrompetterkorps is aanwezig. En ook nog een dweilorkest, de Sender Striekers. Sunrise.

0: Heart Breaks Every Rule For You. Still Crazy heette het. En dat was Lourdes Ekero. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal.
1: Lekker lounge, hè, met zo'n saxofoon. Vind ik al zo heerlijk.
0: Heerlijk. Hij begon al een beetje beroerd, maar...
1: Nou, maakt helemaal niet uit. Hey, ik wou even naar de Kuinderen.
0: Oh.
1: Ja, want op zaterdag 11 juli organiseert de Kuinderse Activiteitenstichting een bierfestival in het Kuinderbos. Bij de Burcht van Kuinderen. Zeg jou dat wat?
0: Nee, een bierfestival?
1: Ja, nou, dat zegt me natuurlijk wel wat. Maar ik dacht misschien de Burcht van Kuinderen. Dat is vast iets bekend daar. De opbrengst van het festival is bestemd voor een groot plan om diezelfde de Burcht van Kuinderen te visualiseren voor bewoners en toeristen in het gebied. Nou, daarvoor is natuurlijk een Leader subsidie aangevraagd. En hebben ze ook toegewezen gekregen. Maar 50.000 euro zal via de crowdfunding bijeengebracht moeten worden.
0: Hoeveel?
1: 50.000 euro.
0: Zo.
1: Ja, om het plan kostendekkend te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dan moet je gewoon een bierfestival organiseren. Ja. Dat is wel heel slim.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hoe kom je nou snel aan geld? Nou, dat is heel goed bedacht. Nou, wat gebeurt er dan zoal? Op 11 juli presenteren 6 brouwers elk minimaal 4 bieren op het veld bij de Burcht. Er is ook een wijn- en een frisbar voor degene die geen bierliefhebber is. Dat is dan wel weer heel fijn. Maar het unieke project wil toch wel, die willen ze toch wel echt steunen. De band Missing Tyrone die zorgt voor de gezellige muziek. Dus er wordt ook nog gewoon een gezellige feestje wordt er eigenlijk
0: van
1: gemaakt.
0: Ik ken wel een paar van die gasten hier in de buurt die... Nou, dan heb je geen crowdfunding meer nodig.
1: Nee, ik wou net zeggen, als we dat eventjes aan hun vertellen, dan zijn ze zo klaar met dat bedrag. Nou, het festival begint om 3 uur en sluit om 9 uur. Ik zou gewoon... heb je zin in het bierfestival? Heb je zin in een lekker apart biertje? Kom zaterdag 11 juli naar de Kuinderen.
0: Hebben ze nog iemand nodig achter de bar?
1: Dat staat er niet bij.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar dat doe jij toch altijd?
1: Oh ja, ja, ja, dat doe ik vaak. Ja.
0: Okay.
1: Achter de bar. Ja.
0: Nou, vrolijke,
1: heb je daar een liedje van?
0: Ja, vrolijke plaat heb ik. Tenminste, als
1: hij
0: het doet.
1: Als hij het doet, doet hij vandaag.
0: Nee,
1: niks, zin. Mensen. Het is een puinhoop.
0: Ik heb het over de barvrouw.
1: Oh, dat liedje ken ik.

0: Jij bent toch een barvrouw, dat zei ik zojuist. Maar ja. Dat klopt nog wel. Op het feest van de Isveen.
1: Jazeker ben ik dan een barvrouw.
0: Maar er is nog een andere uitvoering van de barvrouw.
1: Ja, die zal ik, dat zal ik volgende week wel even mijn keuze van doen.
0: Gaan we doen.
1: Die is ook heel gezellig.
0: Oké. Okay.
1: Vind ik, hè?
0: Ja.
1: Hé, we gaan naar onze vinylplaat, toch?
0: Ja, ik heb weer wat vinyl uitgezocht uit 1979.
1: Heel goed. Ja, ik heb het even opgezocht. Ik zie hier staan... it's a song by a German Euro Disco Band. Mm-hmm. Ik heb nooit geweten dat dit een Duitse band was.
0: Ja.
1: Nou, ik leer elke week weer in dit programma. Ik dacht echt niet... dat had ik nooit bedacht, dat uit Duitsland zou komen. Over welke band hebben we dan? We hebben het over Boney M.
0: Ja, die zanger van Boney M, die zong helemaal niet echt...
1: Die playbackte?
0: Ja, dat werd ingezongen voor hem.
1: Oh ja?
0: Maar het ging hem wel goed af. Maar die weer dan hits hadden ze.
1: Ja, zeker. Nou, en naar een van die grote hits gaan we nu gezellig luisteren. Hooray, it's a holly holiday.
0: Bijna voor iedereen.
1: Ja.
0: Sommigen zijn al op vakantie, sommigen hebben hem al langs

0: Ik hoorde dat iedereen niet bezuinigt op vakantie.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, want het
1: nou, dat wordt, kan ook niet, anders kun je niet op vakantie.
0: Nee, maar ik bedoel, maar het wordt allemaal duurder. En je zou kunnen denken van, ik bezuinig hierop, ik bezuinig daarop. Maar het was een landelijk onderzoek geweest. Niemand bezuinigt op zijn vakantie.
1: Nee, nou, dat snap ik ook wel een beetje. Want je bent toch wel toe en je wil graag op vakantie.
0: Ja.
1: Maar het is echt niet meer te betalen, helemaal niet als je kleine kinderen hebt. En je bent aan de bouwvak en de vakantieperiode gebonden.
0: Nee, dat is alles drie keer zo duur.
1: Nou.
0: Dat scheelt meer dan de helft op een... Op een huisje of op een camping? Of...
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Die mensen moeten ook wat verdienen natuurlijk.
1: Dat is absoluut waar. Nou ja, ga je nou toch niet op vakantie en woon je in Steenwijk... dan heb ik nu wel een heel leuk bericht voor je. Want de vestingfeesten Steenwijk, die komen er weer aan. Het duurt natuurlijk nog wel even, maar ik denk, ja... Er zit een leuk programma bij. Ik denk, misschien kan je het in je agenda zetten. Dus ik ga het vast benoemen, want het programma is bekend. De vestingfeesten, dat begint op zaterdag 11 juli.
0: Dan pas?
1: Ja.
0: Kijk, met de veranderingen van het weer en zo.
1: Ja.
0: Want dat het veel eerder zomer is dan dat het lijkt. Zou dat ook wel eerder kunnen beginnen, toch?
1: Nee, maar het begint natuurlijk meestal met de vakantieperiode. Ze passen zich daar natuurlijk een beetje op aan met noordelijke vakantieperiode.
0: Okay.
1: Nou, in ieder geval, zaterdag 11 juli, dan begint het met het Ontzetfestival. Vanaf 10:30 verandert de historische binnenstad in een levendig 16e-eeuws decor. En een stapje terug in de tijd van Johan van de Kornpunt en het Steenwijks Ontzet.
0: Dus...
1: Op woensdag 15 juli is het Steenwijk Goes Ibiza. Nou, dat is altijd wel gezellig. Hopelijk ook een beetje mooi weer. Er is altijd een leuke artiest bij, gezellige muziek. Is er van alles te doen in de stad. Elke woensdag is er natuurlijk een braderie, hè? Dat is er altijd bij. Nou, dus daar trek je zomers outfit aan. En kom volop drankjes en gezelligheid op de markt. Dus dat komt helemaal goed. Dan hebben we van 22 tot en met 26 juli de Passa Malam. Die is natuurlijk ook weer, zoals elk jaar.
0: En lekker.
1: Een grote publiekstrekker. En ontzettend lekker, absoluut. Dat is dan tot en met 26 juli. Dat is zondag. En dan is het ook tevens koopzondag. Dan hebben we 5 augustus, Circus Festival. Verandert de markt in een mooi, groot, acrobatiek en muziekvol circus. Woensdag 12 augustus, Fun for Kids. Nou, daar kan je echt alles doen. Het is één groot speelparadijs voor kinderen op de markt dan. En woensdag 19 augustus, dan hebben ze iets nieuws op programma. En dat heet Brommers Kieken.
0: Hè?
1: De markt in Steenwijk.
0: Ik ga.
1: Ja. Ja, dat dacht ik. Maar ik denk dat het een ander soort brommerskieking is, pap.
0: Vertel.
1: Want de markt in Steenwijk verandert in een waar paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Gezellige muziek. En nou ja, wat kom je dan onder andere tegen? Staat hier. 25 jaar oud, minimaal moeten de voertuigen zijn. Chrysler, Vespa, Poeg en Ducati. Je ziet ze allemaal.
0: Ik had vroeger zo'n Poeg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, die kom je daar waarschijnlijk tegen. En dan donderdag 20 augustus, de Nacht van Steenwijk. Daar is nog niet een... daar is wel een line-up van bekend. Jannes komt, de Guus Meeuwis Tribute Band... en Robert Pater en de Empire Cover Band komt ook.
0: Oké, okay. Muziek is afgelopen naar jouw bericht.
1: Dan stop ik ook.
0: Prima.
1: Ja.
0: De band die is al in 1984 opgericht. Door de... Wat zijn dat? Zusters, denk ik. Ja, onder andere Monique Kleeman. Zeg je dat iets?
1: Ja, van Lois Lane.
0: Juist, ze hebben de nieuwe.
1: Oh,
0: en
1: mooi.
0: Elke keer wanneer die een nieuwe single hebben, dan zeg ik van wauw. Take a Million, zo heet het. Lois.

0: heb ik je veel gezegd. Wat een geweldige hit, of
1: ja,
0: niet?
1: Fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, heerlijk. Ja.
0: Volgens mij moet dat zo de top 40 gaan binnenwandelen. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Beide zenders op de DAB tegenwoordig. En daar kunt u nu gaan luisteren naar Roos. En die zegt...
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Had er dan gezien vanochtend natuurlijk die regen. Maar helaas, dat houden we niet. Tjie, wat zeg je nou, helaas?
1: De regen houden we niet.
0: Nee, vader genoeg. Een hele regenmeter zit vol.
1: Ja, ik wou zeggen, hoeft ook niet.
0: En de mais schiet de grond uit.
1: Het gras staat op je knieën.
0: Vanmiddag wordt het droger met geleidelijk zon. Met een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 21. Vanavond, vanavond en nacht droog, opklarend weer. Graad of 14. Maandag wisselend bewolkt met wat zon. Af en toe een klein buitje dus. Wanneer je mee zou gaan lopen met de avondvierdaagse, neem zo'n regending mee. Wat heeft tegenwoordig
1: een poncho?
0: Een poncho heet dat?
1: Ja, of een regenjas.
0: Ook zo'n plastic ding wat je...
1: Dat is een poncho.
0: Heet dat een poncho?
1: Ja hoor, ja.
0: Oh.
1: Nou, wat dacht jij dan? Een plastic zak?
0: Ja, nee, ik heb een poncho iets uit een heel ander land komt en zo.
1: Nee, dit is gewoon zo'n plastic ding wat je aandoet als
0: regen. Oké, dinsdag kun je hem ook meenemen. Misschien ook dan een klein buitje, maar de zon laat zich ook zien. Woensdag en donderdag hebben wij te maken met regen en onweer. Ik zei toch in het begin van het programma dat ze hartstikke leuk weer hadden, maar hou die poncho bij de hand.
1: Ja, ik heb het in de gaten. Ja, dat is wel weer jammer natuurlijk. Ja,
0: woensdag helemaal... niet zo leuk, want dan is het maar een graad of 17. Dus
1: en, maar als het donderdag maar droog is, met die avondvierdaagse...
0: Ik heb de donderdag er niet bij staan volgens mij.
1: Nee, ik zie het.
0: Zover gaat het niet, maar...
1: Ik
0: denk toch dat wel gewoon gaat meevallen. Zo na het weerbericht doen wij altijd een plaat uit de regio. Nou, ja. Deze komt iets verder dan onze regio. Die komt met een zachte G, dus die komt uit...
1: Die komt uit Limburg.
0: Jawel.

0: Sorry.
1: Die stoppen er ook zo abrupt mee, die Limburgers.
0: Lex Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkerman. Nee, ik zat te zoeken naar zo'n muziekje voor een van die berichten die je nu hebt. Maar laten we dat maar niet doen. Ik denk, ja, het gaat.
1: Nee, dat zit ook ergens in de decembermap waarschijnlijk. Dat ga je nou niet vinden.
0: Een beetje kort nieuws dan.
1: Ja, ik heb 3 kleine korte berichtjes. We beginnen met de IJsclub. Want de Steenwerker IJsclub die wil graag verhuizen. En die heeft een compleet nieuw plan gelanceerd voor een nieuwe ijsbaan. En het mooiste van die nieuwe ijsbaan moet dan worden dat ze een betonnen ondergrond gaan krijgen.
0: Ja, dat er een paar centimeter water op komt.
1: Ja, en dat ze dus na 1 goede nachtvorst waarschijnlijk al kunnen schaatsen.
0: Zou mooi zijn voor Steenwijk.
1: Dat hoop ik wel, want nu duurt het veel te lang en kan er bijna niet meer geschaatst worden. En dat is zonde, want hele generaties kinderen die worden nu opgevoed zonder schaatsen.
0: Juist.
1: Dus dat is helemaal niet leuk. En dat moet toch wel een beetje in deze... In Overijssel moet je wel kunnen leren schaatsen.
0: En daar ben je gewoon op tuk.
1: Absoluut, dat zou mooi zijn, ja. Nou, dan gaan we nog even naar Ossenzijl. Want de gemeente Steenwijk Land die wil akkoord gaan met het provinciale plan voor de aanleg van een nieuw natuurgebied bij Ossenzijl. Maar wel onder een aantal harde eisen. Zo moet bijvoorbeeld het nieuwe moeras niet groter worden dan 74 hectare. En moet de provincie voldoende rekening houden met het toekomstperspectief voor alle boeren. Dus ja, er zijn wel harde grenzen voor een nieuw natuurreservaat. Dat is eigenlijk best wel bijzonder, hè, dat er zulke harde grenzen aan zitten. Maar dat zal wel moeten tegenwoordig.
0: Maar uitstekend dat het erbij staat voor die boeren.
1: Jazeker, absoluut, absoluut. Nou, ik hoop dat het plan gauw kan doorgaan. En dan nog een laatst berichtje uit Giethoorn. De ouderenzorg in Giethoorn die zal komende jaren flink veranderen. Zorggroep Oude en Nieuwe Land van Wooncentrum Zonnewiede, die werkt aan een toekomstplan waarbij zorg aan huis een grotere rol moet gaan spelen.
0: Want we vergrijzen met z'n allen natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat is een hele goeie hoor. Ze willen toe naar een toekomstbestendige zorg aan huis. Nou, ik denk dat dat een heel goed plan is voor de toekomst.
0: Oké, tot zover het nieuws.
1: Tot zover het korte nieuws.
0: Ik hoorde van de week een plaat. Ik denk een beetje te rustig voor dit programma. Maar hij is zo mooi.
1: Dat kan altijd. Nieuwe raccoon. Prachtig.
0: Samen met Feyla. En het heet...

0: Raccoon en Vela. Het verhaal over daffodils. Je weet wat daffodils zijn? Of,
1: Nou, nu wel. Daar hebben we het natuurlijk net even over gehad. Maar ja, je wordt op een ochtend wakker en je denkt... ik ga een liedje schrijven over een narcist.
0: Hij is bijna... Nee, eigenlijk helemaal al uitgebloeid, de daffodil. Dus ja.
1: Nou, leuk. Ja, ik vind het een prachtig nummer.
0: Ja?
1: Mooi, zeker.
0: Doe hem zo volgende week nog een keer. Hoor.
1: Ja, dat is prima. Ben ik het helemaal mee eens.
0: Ik deed de vorige keer een gouden ouwe in, zo halverwege.
1: Ja.
0: Zullen we dat nog een keer doen?
1: Ja.
0: Hugh Brown, picture.

0: I'm left with a picture of you. Oh yeah, that wonderful picture of you.
1: Gouwe ouwe zo nu en dan hoort erbij.
2: Nou, die kunnen we er best even inhouden. Dat vind ik wel gezellig.
1: Klein stukje James Last op klompen. Ken je dat, dit? Zo heet het de LP.
2: Oh, nee, dat zegt me nou weer niks.
1: Nou, die had 100 jaar terug iedereen gewoon in huis. Ik weet nog dat mijn vader hem kocht op zijn toen al stereo-installatie. En dat stond iedere dag keihard aan. En ook mijn schoonvader. Ja. Die had iedereen die LP.
2: Wat leuk. Nou, ik heb ook iets heel leuks uitgekozen. Of gaan we daar nog niet naartoe?
1: Ja, dat is nog zo. Ja. Ja. Maar...
2: Heb je de jingle klaarstaan?
1: Ja, sorry. Verkeerde muziekje dan, hè?
2: Ja, ik had misschien even iets eerder moeten aankondigen.
1: Nee,
2: dat we daar
1: maar hij mag wel gewoon, hoor.
3: De keuze van Marieke.
2: Ja, leuk. Ik heb... Hoe kwamen we hier ook alweer op van de week? Oh ja, van de week kreeg ik een foto van jou doorgestuurd uit 1840 of zo. Zo leek het in ieder geval. Dat ik bij een draaiorgel stond.
1: Toen gingen wij nog wel eens met z'n beiden uit.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat moeten we nodig weer doen.
1: Ja.
2: Maar ik ben stiekem wel fan. En als je een beetje goed naar dit programma luistert dan een tijdje... dan weet je dat, van draaiorgels. Ik vind draaiorgels gewoon gezellig.
1: Maandag naar Steenwijk.
2: Ik ga maandag naar Doris, want die staat waarschijnlijk eens eentje in de markt. Met mij. Want... En toen dacht ik, er is een heel leuk nummer over een orgelman. Oh. En ik denk, die gaan we er weer even ingooien. Uit 2012 gaan we luisteren naar Helemaal Hollands met de Orgelman. Hey.

0: hebben we nogal eens een paar keer gehad dat wij zo'n orgel tegenkwamen. Ik herinner me nog een keer in Zwolle.
1: Ja.
0: Dat we een hele tijd stonden te kijken bij zo'n orgel. En vorig jaar, je zei 100 jaar geleden.
1: Ja, dat is iets te lang geleden. Ja, dat moeten we nodig doen. Je kan ook, ik wou zeggen, dan ga je mee maandag. Maar ik moet maandag eigenlijk werken. Ja. Dus we kunnen niet samen dan.
0: Nee, nou, dan stellen we dat uit tot een andere keer.
1: Tot een ander orgelmoment.
0: Tijd voor...
2: De artiest van de maand.
1: Zijn we daar alweer?
0: Ja, weet je wie dat is?
1: Ja, je hebt het vorige week gezegd. En ik weet nog dat ik heb gezegd, ik ga ze even opzoeken.
0: Oh, heb je dat ook gedaan?
1: Nee, nou, dat heb ik niet gedaan.
0: Zal ik hem maar gewoon draaien?
1: Ja, doe maar gewoon.
0: Long Tall Ernie en de Shakers. Wie zei dat? Anja, mijn zus die zei van, hebben die wel zoveel hits? Nou, ik weet niet of we dat halen. Ze hebben wel een heleboel, hoe zeg je dat, hele mooie hits. Maar er zijn er ook een paar verschrikkelijk onbekend. Maar deze kent iedereen.

0: Het duurt veel te lang, denk ik. Het programma zit erop. Dus wij nemen de afscheid. En ik zeg Marieke graag tot volgende week.
1: Ja, heel graag. Gezellig. Tot volgende week.
0: Je kids lopen wel mee, hè, met de avondvieren.
1: Natuurlijk. Nee, ja. Wij ook.
0: Oké. Okay. Hey, fijne week gewenst.
1: Tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Toen Eri met de folders kwam van winter in Tirol, toen zei ik nee. Hoe moet dat met bedrijf en met het beesten? We zijn in 12 jaren nog niet één keer weg geweest. En ik heb nooit geklaagd. Ik vind hier goed in Rode School. Maar Eri had het allemaal geregeld tot en met. En ach, dat is een verrassing, hè. Dus ik wou ook niet gaan zeuren. Maar ik dacht wel bij mezelf, er kan wel God weet wat gebeuren. Ik liep er zo te tobben overdag en 's nachts in bed. Hoe moet dat nou met Rosa, zeg ik. En met Annie 2. En Eri zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen.

naar Oostenrijk was mooi. En het hotel was keurig, hoor. En Erik ging meteen op pad om skis en zo te huren. Maar ik zag al door mensen met de vreselijkste kwetsuren. Ik dacht, het zal wel zo horen. Ik begreep er niet waarvoor. We moesten met de stoeltjes lift. Dat was een griezelig ding, maar ja. Je moest naar boven, hè. Het was niet te belopen. Ik zwaaide wel naar Erik. Maar ik vond het zo bezopen, zo zinloos als die man daar in dat rare stoeltje hing. En bovenop het bijtje, daar had iedereen plezier. En ik werd allemaal treuriger en ik dacht, wat doen we hier? Het kwam misschien van die bergen, hoor, zo prachtig als die zijn. Ze sluiten je zo vreselijk in.

Oh, dan was er een excursie. En die hebben wij gedaan. De laatste avond zijn we met zo'n arresleer gaan rijden. Daar werden wij romantisch van. Het was net als vroeger tijden, zo lekker dicht tegen elkaar. Bij het schijnsel van de maan. Maar later in café kregen we schnapsen of zowat. En Harry dronk te veel, ik kon het zien nog heen. En buiten op de stoep is hij toen vreselijk uitgegleden. En bij de dokter bleek dat hij zijn arm gebroken had. Toen ben ik kwijt geworden, ja, dat was niet mooi van mij. Maar ik was in gedachten bij de beesten, hè. En ik zei, hoe moet dat nou met melken straks? En Harry keek mij aan en zei alleen, nou wordt het tijd dat wij op huis afgaan. En verder bleef hij zwijgen, maar ik dacht bij mijn eigen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh, ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4

Ik ben wetholder Wes. Ik heb me niet meer beschikbaar gesteld voor het wetholderschap. Ik vond daar niks aan. Aan politiek vind ik sowieso niks aan. Al die wiesmakerie, daar kon ik me niet meer met verenigen. Eerlijk waar niet. Nee. En daarom ben ik ook geen raadslid meer. Want stem, dat doe ik ook aan niet meer. Nee, stem doe ik niet meer. Want stem, dat vind ik wel zoiets raars. De horsten vreemd woord gebruikt. Ja. Stem, dat vind ik wel zoiets raars. Eerlijk woord. Ja. Stem, dat doet me al denken aan de Nederlandse driekleur. Je maakt een vakje rood voor iemand met een wit verleden die in de toekomst als blauw leert. Ja, en nou, moet ik u zeggen, en dan moest ik naar een burgemeester en daar is me toch wat overkomen, jongens, wat me nog nooit overkomen is. Eerlijk woord, dat vind ik zo raar. Ik zat met de burgemeester over koetjes en over kalfjes te praten en andere raadsleden. Nou, en ik zal u vertellen, en ik stond dus in de burgemeesterskamer. Daar stond ik dus, en dan moest ik plotseling niezen, hè. En normaal, als je niest, dan komt het de boom uit, hè. En wat gebeurt mij? Ja, eerlijk voor. Hier. Hek toch per ongeluk in de boksen dan. Ja. En dat ging ook in één keer, hè. Maar ritsen, ratsen, roetsen. In één keer ritsen, ratsen, roetsen. En ik had mijn haar nog zo. Eerlijk waar. Maar ja, het schoot de andere kant uit, hè. Een burgemeester die zat bij mij en dat is hij nog proost. Ja, hij was er wel van een schrokken, zeg. Want hij zei, ben je niet goed, zeg nog. Want het is een vriendelijk man. Hij zei ook nog niet, zal ik, want bij de gemeente kan niet schorten als het geld kost. Want hij zei, nou, zal ik je achterop de fiets naar huis laten brengen. Dat zei er ook nog. Ik zei, nee, doe dat maar niet. Nou zeggen van, je ziet eruit alsof jou wat dwars gezeten is. Hij zegt in mij, want dat is wel je eigen schuld, want je bent toch altijd al zo'n doordouwer. Ja, dat zei, jij weet nooit van ophouden. Ja, tot oude maat van ramp, zegt hij, ga maar even bij me zitten. Ik zei, niks zitten. Ik zeg, het zakt al. Maar ja, goed, een burgemeester was zo'n eng wie zijn knuppel. En prak wat me bij het strapdasje en drukt me op de stoel, hè. Nou, ik kan het u wel vertellen. Ik zo zeggen. Dan kun je even op je eigen gemak gaan zitten. Ja, en nou ja, ik zat op hete kolen, hè. Nou ja, hete kolen, hè. In ieder geval, het warm was wat. Warm was wat. Ja. Toen zeg ik me, zal ik het raam even openzetten? Dan wordt het lekker fris. En ik ging er nog even bij me zitten. Paran, paakje zo. Snum. Haar zich al eens onder de schone keek. Hij zegt ik niet, het is net of er iets aangebrand is. Nou ja, ik wist natuurlijk van God geen kwart. Nou ja, ik wist er natuurlijk wel iets van. Hij zegt ik niet, geef de stand. Ik geloof zeggen dat ik het raam maar even weer dicht doe. Hij zegt, want daar komen allemaal vliegen binnen. Ja.
En ik kijk naar boeten en zeg, ik geloof dat we onweer krijgen, want de putjes stinken zo. Ja, en toen wist ik niet meer waar ik het had. Ja, ik wist wel waar ik het had, maar goed. Maar hier niet, hè? Toen zei ik tegen hem, ik zei, kom, ik stap maar eens op. Ja, zeg, doe dat meer. En houd uw been me straks. Ik zei, nou, dat zal niet met van. Toen zei hij, heb jij iets aan je been? Ja, want ik kon er niet met lopen. Net. Ik zei, nou, aan been? Ik geloof dat ik het nu overal heb. Doe jij maar kalm aan, zeggen. Want je hoort tegenwoordig niks anders dan over verstopping en hoge bloeddruk, zeggen. Afijn, ik ben dan toch voortgegaan, loop ik boeten, kom ik bad van de harmonie tegen. Kom bad van de harmonie, kom eraan. Hij zegt, zo zeggen, hij geen vergadering, nee. Toen zegt het tegen mij, ben hier soms achter een hond aanwes om te komen. Ik zeg, hoe dat zo is, zegt, dan loopt er een heel pruttel achter me. Ik zeg, heb je geen repetitie? Ja, straks zeggen, maar ik wil hem luchtje scheppen. Ik zeg, nou, dan kan je mooi verroet. Ja, zeggen. Ik loop mijntje met hoe met. Ik zeg, dat doet me. Ik zeg, maar leven niet. Nou ja, kijk, als ze dan nou de politiek begint, dan heb ik al meteen een boek vol. Eerlijk worden, zeg. Nee, zeggen van die politiek gooi je eruit. Ik zeg, ja, gooi eruit. Oh, je groot gelijk aan zeggen, dat ligt mij ook niet, zeggen. Ik zeg, als je nu dat gedram ook hoort, zeggen, oh, die mest overschotten. Hij zegt, er is toch wat iets van voor, zeggen. Want zolang... Hij zegt, zolang als ik hier naast toe loop... is het net zeggen of hier in de hele straat boeren woont. Maar ja, ik kon hem toch ook niet zeggen dat ik met een mest overschot sta.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Van harte welkom bij Centraal Lokaal. Actualiteiten en sport bij Radio Centraal. In het eerste uur actualiteiten. Vanmorgen zijn in Wolvega meer dan 60 oldtimers van start gegaan in de jaarlijkse Silverleg Rally. Een jaarlijks evenement georganiseerd door de Lions Club Wolvega. De opbrengst gaat naar enkele goede doelen. En waar de rally zich momenteel bevindt, dat horen we zometeen van John Meyer van de Lions Club. Al 37 jaar verandert Spanga aan de Linde in het Verona van West-Hellingwerf. En elk jaar wordt er in de agrarische omgeving een opera opgevoerd. En ditmaal is dat De Rozenkavalier van Richard Strauss. De première is op dinsdag 21 juli en de repetities zijn al in volle gang. En we gaan contact zoeken met muzikaalleider Tjalling Wijnstra. In Buil is een bijzondere plek voor jongeren die vastlopen in het onderwijs. Op een terrein midden in de natuur biedt Pierenwaai een alternatief voor een groeiende groep thuiszitters. Pierenwaai is een initiatief van Jelmer van Starkenburg en zijn partner Femke Mollema. En we bellen met Femke en zij gaat uitleggen wat Pierenwaai precies inhoudt en voor wie het is bedoeld. En er is vandaag één voetbalwedstrijd. Olivia in de derde klas, winnaar van de periodetitel, speelt in Noordwolde tegen Zweel. Met als uiteindelijk doel promotie naar de tweede klasse. Verslaggever Christine Lem geeft een korte voorbeschouwing en doet na twee uur verslag van het duel. Verder berichten en muziek. De techniek is in handen van Germ Steringa. Gastvrouw is Henny Kleinstra. De presentatie Evert de Jong. Maar nu eerst muziek.

0: I Can Hear Your Heartbeat, dat was Chris Rea. Voor de 14e keer alweer organiseert de Lions Club Wolvegem de zogeheten Silver Leg Rally. Een unieke regelmatigheidsrally voor klassieke auto's, cabrio's en andere bijzondere voertuigen. En dit jaar doen zo'n 60 voertuigen mee. Aan de telefoon hebben we John Meyer van de organisatie, die ergens onderweg is. Goedemiddag, John.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: Ik ben op dit moment in Dronten bij restaurant At Sea, waar we met z'n allen de lunch genieten.
0: Ah, het is even pauze dus.
1: Ja, het is even pauze. De eerste auto's die waren hier om 20 voor 1. En nu langzamerhand druppelt het hele rijtje binnen. Ze hebben hier de lunch en dan gaan ze weer verder.
0: Hoe verloopt de tocht tot nu toe?
1: Tot nu toe heel erg goed. Boven verwachting.
0: Hoe lang is de rally?
1: De rally is in totaal 187 kilometer uit mijn hoofd, in die orde. En ze zijn nu bij de lunch en nu gaat vanmiddag over een uur gaat het middagprogramma weer verder. Dan krijgen ze allemaal weer een nieuw routeboek. En dan kunnen ze weer opnieuw starten. En dan gaan we kijken hoe de middag weer gaat verlopen. Maar tot nu toe verloopt het allemaal eigenlijk boven verwachting. Want het weer leek in eerste instantie niet zo goed. Maar uiteindelijk gaat het allemaal prima. De zon die komt er hier nu wat bij. Dus,
0: mooi.
1: Meer kunnen we niet wensen.
0: Waar gaat het toch nou in grote lijnen langs? Kun je dat vertellen?
1: De tocht die gaat zomaar in een klein stukje de polder in. Van hier vanuit Dronten. En dan gaan we, moet ik even goed denken, stiekemweg een beetje daar achter Vollenhoven en die kanten op. En dan gaan we naar Blokzijl. En van Blokzijl weer binnendoor uiteindelijk naar de eindlocatie.
0: Oké. Okay. Ik las dat jullie ditmaal voor het eerst gebruik maken van een app. Wat houdt dat in?
1: Dat is een rally-app. En eerder moesten de rijders allemaal opletten op bepaalde dingen die ze zagen onderweg. En die moesten ze dan noteren, onder andere letters en getallen en fysieke controleposten. Maar alles wat normaal gesproken zo op die manier gebeurde, gebeurt nu allemaal via de app. Dus op het moment dat je gewoon goed navigeert en de juiste wegen rijdt op de juiste manier, wordt je automatisch geklokt overal waar je langskomt, waar je zelf normaal moest opletten, wordt het nu allemaal gecontroleerd door de app.
0: Ja.
1: Dat wordt geregistreerd. En zelfs met de app kan dus iedereen de gemiddelde snelheid en alles zien wat hij heeft gereden, of hij niet te hard heeft gereden, of hij te langzaam heeft gereden, of hij verkeerd is gereden. En dat wordt allemaal via die app geregistreerd, waardoor de puntentelling op het eind altijd veel makkelijker verloopt en ook altijd klopt.
0: Ja. En als je er nou eentje mist?
1: Dan heb je pech. Dan heb je dus die punten niet binnen. Dan verlies je punten.
0: Aha.
1: Je verzamelt punten of strafpunten, één van de twee. En mis je dus één ding doordat je net een lusje verkeerd gereden hebt of wat dan ook, dan mis je dus die controle. En dan krijg je dus of strafpunten of je mispunten.
0: Moderne communicatiemiddelen in antieke auto's.
1: In antieke auto's.
0: Ja.
1: Dus iedereen die rijdt in principe gewoon met zijn mobiele telefoon, waar
0: precies
1: de app op zit. En als je die op de goede manier gebruikt, in combinatie met de kaarten natuurlijk, want het is en blijft een spelletje van navigeren met de kaarten. Want, dan als je dat goed doet, dan kom je automatisch door de goede punten heen, waardoor je weer geregistreerd wordt.
0: Ja. Weet jij hoe de oudste, wat de oudste auto is?
1: Ik weet het niet zeker, maar er rijdt er één mee van 1957. En er is ook nog een oude Chevrolet pick-up. Die is nog net iets ouder, maar ik weet niet. Ik schat die half jaren 60 in.
0: Zo. Ja.
1: Maar ik heb de lijst zo niet bij me op dit moment, maar in die orde zal het zijn. Ja.
0: En alles rijdt nog perfect?
1: Ja, tot nu toe wel gelukkig. We hebben tot nu toe, wat ik nog niet gehoord heb, dat er een pechgeval is geweest. Dus wat dat betreft, dan mogen die mopperen. Nee.
0: Ieder jaar moet er weer een nieuwe route worden uitgezet. Hebben jullie daar een speciaal iemand voor?
1: Ja, wij hebben 11 jaar met Wopke Hettema gedaan. Dat is ook een rallyorganisator die dus de route maakt. En dit jaar hebben we voor het eerst een nieuwe uitzetter. En dat is Rally Control Jaap Jongman. En dat is ook de verandering waardoor we nu de app hebben. Ja, hij werkt alleen maar met die app.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik weet dat je onderweg veel bekijks trekt. Dat is nog steeds zo?
1: Ja, ja, zowel bij de start als onderweg. En vaak bij de finish en zo. Dat is toch altijd wel even leuk om te zien. En ja, vooral 's morgens ook verzamelen op het Achtpilarenplein in Wolvenga. Dat trekt altijd toch heel veel autoliefhebbers om toch eens even te kijken wat er allemaal weer aan de start verschijnt.
0: Ja, ja. Ja. Ja, die opbrengst van de Silver Lake Rally die gaat ieder jaar naar één of meerdere goede doelen.
1: Ja.
0: Welke zijn dat dit jaar?
1: Dit jaar hebben wij de Stichting Legona die als goed doel. Wij hebben het Alzheimer Café Wolvenga als goed doel. Dan hebben we de Stichting Speelweek. En het Polderhuis in Munnekeburen, het MFC. En dan hebben we nog een doel. En dat is een doel van de Lions-leden zelf. Om een gezellige avond te organiseren voor alleenstaande ouderen.
0: Oké. Okay. En betekent wel dat er een flinke inkomstenbron moet zijn?
1: Ja, we geven dit jaar meer weg dan andere jaren. Omdat we ook wat reserve hebben op kunnen bouwen. En we geven dit jaar in totaal, 12.500 euro weg.
0: Alsjeblieft.
1: Dus dat is echt veel, hoor.
0: Ja. Ja. Nou, jullie hebben de lunch bijna achter de kiezen en kan weer...
1: De allerlaatste komen net binnenrollen, dus het gaat hier nog wel even door.
0: Ja.
1: Wij springen nu weer in de auto en wij gaan weer naar een volgende locatie om daar weer dingen klaar te zetten en verder te regelen.
0: Oké. Okay. John, bedankt voor je toelichting en heel veel succes nog.
1: Dankjewel. Oké. Okay.

0: Talig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: Ik weet het geraakt. Window of Hope van Oleta Adams. En daarvoor hoorde u Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Goed, sinds 1989 verandert Spanga aan de Linde elke zomer in een kleine internationale gemeenschap van zangers, zangeressen, technici, vrijwilligers, buurtbewoners en publiek. Om samen iets heel bijzonders te creëren. Een opera in de open lucht. Een unieke gebeurtenis die inmiddels internationale faam heeft verworven. En dit jaar staat de opera Der Rozenkavalier van Richard Strauss op het programma. Aan de telefoon hebben we muzikaalleider, dirigent en componist Tjalling Wijnster. Goedemiddag, Tjalling.
2: Ja, goedemiddag.
1: Al 10 jaar de muzikaalleider. Is dat het?

0: Dieren ga ik ook wel doen. Maar op zich staan dat soort dingen los van het werk bij de jaarlijkse producties. Dus als er een extra ding is, of als er iets gecomponeerd kan worden, als Corinna van Eyck, de artistiek leider,
1: Ja.
0: dat een goed plan vindt, dan kan dat. Maar dat is op zich niet, hoort niet structureel in het pakket.
1: Hoe lang ben je er al mee bezig?
0: Met dirigeren?
1: Nee, met dit project.
0: Met dit project, nou ja, dat begint altijd 1,5 jaar voor, ongeveer voordat het zover is. Hè. Dan ga je praten over de muziek en over de bezetting en hoeveel mensen en hoeveel solisten en hoeveel koor en dat soort zaken. Daar begint eigenlijk het denkwerk. Dat doet Corina verderweg het meest in. En dan op een gegeven moment natuurlijk studeren. Het is een forse opera en voor iedereen behoorlijk lastig. Dus je moet, je, voordat je, kijk, dus zeker voor de zangers geldt, als die komen dag één bij de repetities, en we zijn nu 3 weken bezig, hè, dus in totaal zijn we 8 weken aan het repeteren, heel intensief, 6 dagen per week, dan kennen ze het al uit hun hoofd.
1: Ja.
0: Want anders kun je natuurlijk niet scenisch repeteren. Dus die zijn al vaak al een jaar, soms in dit geval zeker een jaar, en soms iets korter, hangt een beetje van het stuk af. Zijn ze daarmee
1: Ja.
0: bezig?
1: Bij de naam Strauss denken we meteen aan de Weense walsdynastie Strauss, maar de Duitse componist Richard Strauss behoort daar niet toe. Hij is zelfs geen familie volgens mij.
0: Nee.
1: Hoe wil je zijn muziek karakteriseren?
0: Nou, in dit geval is het wel heel grappig. Hij heeft eigenlijk in dit stuk, het is een soort van gekke tijdmachine. Dat speelt zich af in de 18e eeuw, dus in de Mozart-tijd. Die kostuums komen er ook voor een deel in voor. Maar hij heeft ook de Weense wals gebruikt, dus van zijn naamgenoten. Hoewel in de 18e eeuw nog geen Weense walsen bestonden.
1: Ja.
0: Maar hij is zelf een kind van de eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dus staat op de rand van de tonale muziek. Dus dan is het soms klinkt het best wel modern, maar ook heel vaak grijpt hij dus terug op die oude vormen. En
1: Ja.
0: klinkt het dus heel Weens.
1: Ja, oorspronkelijk was het voor een orkest, schreef ik dit werk, voor een orkest van zo rond 100 personen. Hoe
0: Ja.
1: groot is jouw ensemble?
0: Vier. Ja, we hebben en we werken al jaren nu. Doen we dat. Ja, want dat is natuurlijk een kwestie van en ruimte en geld. Met arrangementen voor kleinere bezettingen.
1: Ja.
0: Omdat het. Omdat je natuurlijk. We hebben nu, zeker nu we niet meer in de tent zitten, gewoon heel weinig ruimte. Maar het is heel grappig, heel fascinerend hoeveel je met heel weinig mensen nog van die oorspronkelijke partituur terug kunt vinden.
1: Wat voor muzici zijn het? Welke instrumenten?
0: Het zijn allemaal pianisten.
1: Aha.
0: Dus het is echt een arrangement. Floris van Bergijk heeft het arrangement hiervoor geschreven. En alle noten van de oorspronkelijke partituur worden gespeeld, maar ze klinken anders.
1: Op 4 piano's.
0: Met de nodige elektronica er nog bij. Maar dus het is een totaal herkenbaar, verrassend klankbeeld.
1: Ja.
0: Het is een avontuur, denk ik. Voor
1: Ja.
0: onszelf ook, ja.
1: Voor jou
0: En want
1: ook.
0: als je, ja, voor mij ook. Want als je een stuk met dezelfde bezetting uitvoert, maar dan veel kleiner, dan heb je ook hetzelfde klankbeeld. Maar dit is ook een ander klankbeeld.
1: Ja.
0: Maar alle noten van Strauss zijn gebruikt. Dat beloof ik.
1: Niet te geloven eigenlijk. Ja.
0: Ja, en het is ook heel verrassend, ook voor de zangers. Want die moeten natuurlijk ook op een andere manier gaan luisteren. Dus het is ook een avontuur voor ons allemaal om dat in elkaar te
1: Ja,
0: steken.
1: hoe reageren de solisten, de zangers op dit werk? Want het zijn geen eenvoudige partijen, lijkt mij.
0: Nee, moeilijk. En dat vinden ze ook allemaal. Het is heel grappig, we zijn dus nu 3 weken bezig. In eerste instantie was iedereen in paniek, want hoe komt dit allemaal? Van ken ik mijn partij goed? Die kennen ze allemaal goed. Maar hoe moet je dat, hè? Hoe klinkt dat samen? En na een week zorgen hadden we de paniek eraf.

0: toen begonnen de regierepetities en alles valt langzamerhand op zijn plek. Maar dat is echt een uitdaging. En ik moet je zeggen, ik ben zeer trots op wat die zangers allemaal doen. Want ze hebben heel hard gestudeerd. En ik merk gewoon van dag tot dag dat het groeit en dat het gewoner wordt, zeg maar.
1: Ja,
0: want en dan maakt het straks niet meer uit of je Mozart zingt of Strauss.
1: Ja, want behalve het zingen komt er ook nog een portie acteren bij. En dan was Corina van Eyck, dat was altijd de choreografe, om het zo maar eens te zeggen, de regisseuse. Zij speelt nog steeds een belangrijke rol.
0: Ja, de grootste. Het is haar, het is haar ding. He, zij is hiermee begonnen en dit is gewoon haar ding. En haar regieopvattingen haar regies zijn sowieso beroemd. Want wat zij doet met opera, dat zie je eigenlijk nergens. Iedere rol wordt tot op de vezel wordt die gefileerd en uitgewerkt.
1: Ja.
0: Terwijl bij een hoop opera zie je toch wel dat zangers staan en zingen. En die luxe hebben deze zangers niet. Die moeten zich helemaal suf acteren.
1: Ja.
0: En het mooie daarvan is dat zo'n stuk echt gaat leven. Dat het niet alleen maar mooie melodieën zijn. Nee, je ziet de karakters, je ziet mensen. En dat heeft ook invloed op de muziek, op de keuze. Voor mij dan, voor tempi. Omdat je moet kijken wat iemand fysiek kan en wat hij fysiek moet doen. Dus dat puzzelen we iedere dag, puzzelen we dat verder in elkaar.
1: Over hoeveel zangers en zangeressen hebben we het?
0: Zeven, geloof ik. Zeven. Dus dat zijn een paar grote rollen en er zijn een aantal kleine rollen en er zijn een aantal rollen die worden gedubbeld. En zelfs zit een koortje in van een paar mensen en die zingen dan backstage. Alles zit erin.
1: Jullie hebben met dit werk, zeg maar, al internationale, ik noem dat zo pas wel, internationale faam gekregen. Krijgen jullie dan ook reacties daaruit het buitenland?
0: Ja, nou ja, meestal is Nederland. Maar er komen uit Nederland sowieso heel veel mensen, ook uit het Westen. Dat een groot deel van ons publiek bestaat uit mensen uit de Randstad. Maar ook, internationaal komen er ook mensen langs die ook hun soms dingen zeggen of soms nog mails schrijven. We hebben natuurlijk in recensies ook.
1: Ja.
0: Place d'Opera, verschillende opera-recensies die ook in het buitenland komen.
1: Ja. Op 21 juli is de première. Jullie zijn al druk bezig, neem ik aan. Je bent nu in Spanka?
0: Ik heb één dag vrij.
1: Oké.
0: Ik heb een vrije dag. Heel rustige dag.
1: En dan word je ook nog weer geplaagd door dit soort zaken. Maar goed.
0: Dat is een goed doel, hè?
1: Ja, zo is het. Nou, 21 juli, zoals ik zei, de première. Daarna volgen nog 10 voorstellingen. En op de website Opera Spanga zijn alle data en tijdstippen te vinden.
0: Ja, ik hoop dat de mensen, het publiek, dit avontuur aangaat. Want het is zeer de moeite waard.
1: Ja, oké. Tot slot, Tjalling. Een vraag die helemaal niks met de Rozenkavalier of met Richard Strauss of met Opera Spanga heeft te maken. En die vraag is: speel je nog wel eens op je accordeon?
0: Nee. Dat is heel kort. Ik speel helaas afgelopen jaar een paar keer op een uitvaart gespeeld. En dan komt hij niet meer. Ik heb er geen tijd meer voor. En ik moet je zeggen, ook niet. Op een gegeven moment raak je ook een beetje uit het. De spiertjes doen het niet meer goed. Ik weet nog wel hoe het klinkt, maar mijn vingers willen niet zo snel meer. Ik train dat niet genoeg.
1: Nee.
0: En is het ook niet leuk meer.
1: Nee, want ik weet dat jij afgestudeerd bent aan het conservatorium op de accordeon.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar dat is lang geleden.
0: Dat is al een tijdje geleden, ja.
1: Ja. Maar goed, jij hebt je instrument nog thuis staan en dan kun je af en toe nog eens even op spelen als je wilt.
0: Ja, zeker. En in mijn opera's die ik heb geschreven zat toch een accordeon in.
1: Kijk.
0: Dus de liefde is niet helemaal weg.
1: Oké. Tjalling Wijnstra, zeer bedankt voor jouw toelichting. Heel veel succes gewenst met de Rozenkavalier in Opera Spanga. Veel succes nogmaals.
0: Ja, bedankt hè. Dag.

0: Ja, we laten Lady Gaga even doorzingen. Maar intussen gaan we even praten met Femke Mollema. Want in Buil is een bijzondere plek voor jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs. En op een terrein in de natuur biedt Pierenwaai een alternatief voor de groeiende groep thuiszitters. Pierenwaai is een initiatief van Jelmer van Starkenburg en zijn partner Femke Mollema. En we hebben nu Femke aan de telefoon. Goedemiddag. Goeie. Wat is Pierenwaai en voor wie is dit opgericht?
1: Ja, goede vraag. Ja, nou, wat je net noemde, Pierenwaai is een creatielocatie. En het is onder andere thuiszitters. We blijven liever wat ver bij dat woord vandaan, omdat het ook wel de wakkerschudden zijn van ons systeem waarom ze thuis komen te zitten. Maar onder andere voor jongeren die inderdaad op dit moment niet naar school kunnen. Maar ook voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen die ergens of vastlopen of een vraag hebben of begeleiding nodig hebben. Dus het is voor de hele groep is het een creatielocatie.
0: En over welke leeftijdscategorie praten we dan?
1: Nou, het kan zijn dat als je als kind van 8 of als 10... dat je daar prima je plek kan vinden. Maar er is ook bij ons een man en een vrouw van boven de 70 die het fantastisch vindt om mee te mogen doen.
0: Ja, ja.
1: Waarbij het zo is dat dus de basis zijn de mensen die echt ook een zorgvraag hebben en daar begeleiding in nodig hebben. En daarbij is onze innovatieve visie ook dat we het samen mooi maken. Dat we samen aan het bouwen zijn. Dus er komen ook mensen uit de buurt en creatievelingen. Wij zelf. Zo maken we met elkaar een groep waarin we de zorg ook normaliseren.
0: Wat voor achtergrond hebben jullie? Hebben jij en Jelmer?
1: Jelmer die heeft Pauw voor de Vrije School gedaan. En die heeft een hele korte tijd voor de klas gestaan en dacht ik wil graag buiten. En heeft een zorgorganisatie gehad met jeugd. Een jaar of 10 heeft hij dat gedaan, ook in deze gemeente. En ik ben zelf pedagoog.
0: Hoe zijn jullie zo in Buil terechtgekomen?
1: Nou, wij wonen in Buil. We wonen aan de rand van Buil. En het stukje natuur wat in Buil ligt. Dat zagen wij. We zijn in gesprek gegaan met de vorige eigenaren. We hebben het initiatief voorgelegd. En vooral omdat we ook met respect omgaan met de natuur. En wat we er willen doen en waar we al mee zijn gestart. Daarom konden we het uiteindelijk kopen. Wat voelt als toch wel als geluk.
0: En hoe komen jullie aan de klanten, om het zo maar zo oneerbiedig te zeggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. We zijn daarin nog echt in ontwikkeling, omdat in de provincie Friesland is het zo dat het wel gaat om een aanbesteding als het gaat om jeugd. We proberen ook te kijken of het op een andere manier kan. Omdat je vaak ziet bij aanbesteding dat de grote partijen, de grote organisaties in de provincie en de gemeente krijgen toch, zoals ik het zie, voorrang op de kleinere organisaties. En we proberen wel te kijken op welke manier komt de jeugd die juist op onze plek zo passend zou zijn. Op welke manier komen de volwassenen waar we iets voor kunnen doen bij ons.
0: En wat doen jullie zo al?
1: In ontwikkeling.
0: Ja, wat doen jullie zo?
1: Nou, creatielocatie houdt ook in dat we vooral bezig zijn met kunst, creativiteit en ook ambachten. Je bent ook welkom om te komen tuinieren. We bieden meditaties, dus het is heel breed wat we doen. Maar in basis gaat het om bruisende creatieve activiteiten. Jelma heeft op het meer een vlot gebouwd en op het vlot is een glasblazerij.
0: Ja, dat is heel bijzonder.
1: Dat is een van de... Ja, absoluut. Ja. We hebben prachtig contact met de eigenaar waar we de glasblazerij van over hebben genomen. En die neemt ook die tijd om het ambacht over te dragen. Dus wij nemen de jongeren en de volwassenen daar weer in mee. Wat ook in onze visie besloten zit, is dat je samen experimenteert. Dat je samen Pierenwaai creëert. Dus wij weten het ook niet precies. Waardoor er een kracht zit in het met elkaar doen, in plaats van de hiërarchie die je vaak ziet in zorg.
0: Ja, glasblazen op het water. 1100 graden. En als je nou door de vloer gaat, als het nou te heet wordt, dan zak je meteen in het water.
1: Dan zak je, ja. Mocht je door de vloer zakken, dan zak je in het water. Ja. Ja, heb je misschien het artikel in de Leeuwarden Krant er al even bij gehad? Ja, als ik jou hoor over de 1100 graden, ja. Nee, klopt. Het is, kijk, we bouwen wel zo dat er ook veiligheid zit natuurlijk. Maar het mooie is, als je op het water zit, dan helpt dat ook meteen met bijvoorbeeld het reguleren van het instellen van hoe je het gas in de oven aanzet om het heet te maken voor het smelten van het glas. Dus het is experimenteel. Het is,
0: Zijn er ook, laat ik maar zeggen, gewone schoolse activiteiten?
1: Nee. Het is niet een school. We willen ook niet een school zijn. Dat is absoluut niet de bedoeling. En er is wel ruimte, hè? Als er leerlingen, even als voorbeeld, als er leerlingen uitvallen, wat ik nu om me heen wel zie, en Jelmer ook, dan is het of school, of je zit thuis, of je komt in dagbesteding. Ineens krijg je het labeltje dat je zorg nodig hebt.
0: Ja.
1: En wij willen graag in die tussenruimte ons bewegen. Dus stel, je zit op school en je dreigt uitvallen, of je hebt het pittig. Hoe mooi zou het zijn dat je één dag per week of twee dagen per week bij ons mag komen. Waar je ook in ontspanning mag komen. En waar er geen druk op je ligt. Waar je geen prestatie hoeft te leveren. In verbinding met school. Dus het is natuurlijk super belangrijk dat de leerling verbinding houdt met school. Want ja, wat wij ook zelf heel graag willen is dat systemische. Maar er zit ook ontspanning op onze plek.
0: Ja.
1: Wat voor sommige leerlingen zo belangrijk is.
0: Hoe zijn de reacties van de deelnemer?
1: Ja, ik vind het echt prachtig wat er gebeurt. We staan echt nog in de kinderschoenen. We zijn in april zijn we met de expeditie Pierenwaai gestart. Dus we zijn nu één dag per week open. En een van de deelnemers gaf ook aan van, dit is de plek waar ik mag. Hoe zei ze dat nou? Een plek waar ze mag ontdekken en waarin ze niet in een keurslijf voelt. En waarin ze voelt dat ze de ruimte heeft om dat experimentele, dat doet haar juist heel goed. Er is geen tijdsdruk, er is geen prestatiedruk. Er is heel veel respect voor elkaar, in de groep ook. Dus voor haar is het heel helend. Andere deelnemer werkt aan haar portfolio. Ook weer heel bijzonder. Die wil heel veel creëren voor een portfolio. Dus zo komen ze allemaal van verschillende plekken en inspireren ze elkaar.
0: Hebben jullie nog plannen om uit te breiden met jullie activiteiten? Behalve glasblazen?
1: Ja, zeker. Wij zijn de afgelopen weken bezig geweest met verfexperimenten. We hebben houtbranden gedaan. Dus er gebeurt veel meer dan glasblazen. Het is zo experimenteel. Er is een vraag waarbij twee deelnemers graag met stof gaan werken. En daar willen op willen gaan stempelen en de naaimachine mee willen nemen. Er kwam van de week iemand uit de buurt langs die heel goed is in breien. Dat is voor mijzelf bijvoorbeeld heel. Het is een geduldklus, wat niet bij mij per se werkt. Maar wel heel leerzaam. Dus zo ontstaat er steeds iets nieuws.
0: Oké, Femke. Wie meer informatie wil hebben, die kan even op Pierenwaaibuil gaan klikken. En dan krijg je een mooie website en dan krijg je alle informatie daarvoor.
1: Ja, en misschien goed als aanvulling, want je zei net uitbreiden. Kijk, we willen wel graag uitbreiden naar 2 of 3 dagen. En het is ook zo dat we in de gaten houden, we zitten in de natuur. Dus we behouden ook een groot deel van de plek behouden we ook rust. Om te zorgen voor dat de natuur ook natuurgebied blijft.
0: Femke Mollema, zeer veel dank voor jouw toelichting. En heel veel succes met Pierenwaai. Dank je wel.
1: Dankjewel. Fijn. Bedankt.
0: Hoi, hoi.

0: Goedemiddag, Christina Lem. De zenuwen gieren al door je keel?
1: Dat klopt helemaal.
0: Want Olivia speelt straks tegen Zweel.
1: Klopt, helemaal. De halve finale in de nacompetitie.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ga door.
1: Inzet is een plek in de tweede klasse. En op dit moment zijn er nog 4 ploegen in de race voor die ene tweede plek, of voor die ene plek in de tweede klasse.
0: Als Olivia wint, dan zitten ze in de finale.
1: Zitten ze in de finale. En er wordt vandaag nog een wedstrijd gespeeld, Ter Apel tegen EMMS. En de winnaar daarvan staat volgende week ook in de finale. Dus dat wordt een duel tussen een van deze 4 ploegen. Bijzonder detail is dat 3 van de 4 ploegen, behalve Olivia, met elkaar in dezelfde competitie zaten. Dat zijn alle 3 ploegen uit de derde klasse O. Dus is een goed resultaat behaald. Maar los daarvan is er maar ruimte voor 1 ploeg van al deze ploegen. En deze rondes die spelen al even. Dit is de derde ronde in deze nacompetitie. Dat is 1 plek in de tweede klasse. Dus we gaan het zien.
0: Ja, spanning. Ja. Alom.
1: Spanning, zeker. Vorige week gewonnen van Gieten. Was niet helemaal de verwachting dat Olivia de winst zou gaan behalen. Dat is wel gelukt. Hele spannende kwartfinale. Gelijk spel na 90 minuten. Daarna verlenging. En Olivia trok aan kortste eind. Die won met 5-3 deze kwartfinale. Dus om die reden staan wij hier. Speel vorige week. Ook gevoetbald tegen SVZ. Dat is de enige ploeg die uit de tweede klasse kwam. Die is dus gedegradeerd. Zweel won ook met 5-3, maar dan wel in reguliere speeltijd.
0: Is Zweel een onbekende tegenstander?
1: Zweel is in die zin een bekende tegenstander, dat wij in het verleden 3 keer tegen hun gevoetbald hebben. Dat is een tijdje geleden al. De eerste wedstrijd was in het seizoen 2020-2021. Dat was een uitwedstrijd en die is verloren gegaan. Die wedstrijd is niet bij Olivia gespeeld dat seizoen, omdat we toen natuurlijk met corona zaten. Het jaar daarop hebben we 2 keer tegen Zweel gespeeld. De thuiswedstrijd ging met 3-2 verloren. Van Wiegman was degene die beide doelpunten voor rekening nam. Die is er vandaag helaas niet bij. En de wedstrijd in Zweel op een zaterdagavond gespeeld is geëindigd in een gelijkspel.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het straks beleven. Na het nieuws komen we regelmatig bij jou terug. En ik hoop dat je de spanning een beetje aan kunt. Christina Lem.
1: Ja, nou, in gedachten zijn jullie bij mij.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Sad Songs was dat, Elton John. Olivia tegen Sleen, die is begonnen, Christina.
1: Wij zijn begonnen, beland in de 5e minuut inmiddels. Direct eigenlijk al een uitbraak van Zweel. Wat informatie vooraf leverde al op dat Zweel twee snelle buitenspelers heeft. En die lieten dat direct ook al zien, althans één van beide. Leon Krol die was op tijd en die kon... daar leek het bijna dat Olivia op voorsprong kon komen, maar helaas. Leon Krol die was op tijd en die kon de bal oppikken. En eigenlijk vanaf dat moment is het Olivia die het initiatief neemt. Max Kronen al een aantal keren langs geweest vanaf de rechterkant. Helaas hebben zijn voorzetten nog niet het gewenste resultaat geleverd. Ook nu weer Olivia in balbezit. Bal gaat achterin rond. Henk-Jan Timmerman speelt hem terug centraal achterin. Milan Beun, Kevin de Jong, zijn laatste wedstrijd. Een van zijn laatste wedstrijden. Want hij stopt voor het eerste elftal. Die geeft of probeert de bal mee te geven aan Max Kroon. En helaas wordt deze niet door Max opgepakt. Of de bal was niet goed. Het is natuurlijk net hoe je het bekijkt. En dan gaat Zweelo de aanval weer zoeken. Zweelo die heeft de laatste 7 competitiewedstrijden zonder punt voor iets. Laatste 8 hoor ik hier van de supporters van Zweelo. Maar ik bedoelde eigenlijk de laatste 7 competitiewedstrijden weer het afgesloten. En natuurlijk ook vorige week de eerste na-competitiewedstrijd voor hun ook winnend afgesloten. Pessen was degene die dacht dat zij deze periode gingen pakken. Maar Zweelo heeft voor een hele goede laatste periode neergezet. We hoorden net in de bestuurskamer al van mooi toetjes, dat is ook een rijder in staan. Zweelo hoeft niet per se naar de tweede klasse. Olivia ook niet, maar beide ploegen voetballen natuurlijk voor de winst. Dus we hopen een mooie wedstrijd te gaan zien. Ik zal jullie de opstelling van Olivia nog even doorgeven. Op de goal natuurlijk, keeper Leon Knol, centraal achterin. Henk-Jan Timmerman, Milan Beun, rechtsback Kevin de Jong. Linksback Mike Leerling, speler van het jaar geworden. Middenveld wordt bezet door Glenn Wiegman, Kevin Capello en Jeffrey Suil. Voorin aan de linkerkant Niels Boersma. In de spits onze topscorer Hilke de Jong. En aan de rechterkant op de bank Lars de Vries, Rimmer Dijkstra, Keanu Bos, Aaron Lem, Keanu Beun en Jesse de Weert. Corner op dit moment voor Olivia. Onderbreek je mij als ik
0: wil praat? Ga nog even door.
1: Oké. Corner vanaf de rechterkant van Niels Boersma. Hand gaat omhoog. Wordt nu genomen en die wordt weggewerkt door een verdediger van Zweelo. Wordt opgepakt door Jeffrey Suil op het middenveld. Mannen weer in positie, geeft hem aan de rechterkant op Mike Leerling. Die gaat schieten en dat schot gaat naast. Dus zo blijft de stand hier nog 0-0.
0: Oké. Okay.

Ja, dat was Gwen Stefani met Sweet Escape. Ander voetbalnieuws. Johnny Jansen, hij blijft trainer van Bali United FC. De oud-Noordwoldiger en de club zijn een contract tot medio 2027 overeengekomen. De 51-jarige Jansen staat sinds vorig jaar bij de club uit Indonesië onder contract. Met Bali United eindigde hij afgelopen seizoen als 8e op het hoogste niveau van het voetbalgekke land Indonesië. Jansen keerde vorige week terug bij zijn gezin in Assen. Volgens Jansen is het een pittig seizoen geweest met steeds betere resultaten. Ook de assistenten van Jansen, de oud-voetballers Jeffrey Talan en Ronnie Pander, blijven een extra jaar aan Bali United verbonden. Jansen werkte het grootste deel van zijn trainersloopbaan bij Sportclub Heerenveen. Hij stond ruim 2,5 jaar als hoofdtrainer voor de groep in het Abel Enstra Stadion. Hij trainde kortstondig bij Safa in Libanon, voordat hij 2 seizoenen Pek Zwolle trainde.

0: Ik Fleetwood Mac even een want. Christina, jij hebt een doelpunt.
1: Ja, we hebben een doelpunt. Nou, heel Noord-Holland is hier volgens mij aanwezig. Dus jullie hebben mijn dorp niet horen schreeuwen, denk ik. Maar het is Niels de Jong die Lucia in de 13e minuut van de wedstrijd op voorsprong brengt. Stand 1-0.
0: Je mag even doorgaan met de wedstrijd, Christina.
1: Hartstikke goed. Nou, dan zal de inline goal even vertellen. De bal die kwam bij Jeffrey Schuil terecht. Die probeerde hem onder controle te krijgen. Dat lukte goed. Glenn Liedman die gaf de bal nog een setje mee. Hielke nam hem aan, had de tijd om aan te nemen, rustig te kijken. En die liet de keeper van Zwelo kansloos. Dus wij staan hier nu op voorsprong. Olivia op dit moment weer in balbezit. Keeper Leon Knol geeft de bal mee aan de linkerkant. Mike Leerling die probeert Niels Boersma te bereiken. Maar de verdediging van Zwelo zit daar tussen. En de bal wordt over de zijlijn gewerkt. Dan is het diezelfde Mike Leerling die de ingooi voor rekening mag nemen. Hij wacht even, wacht tot de spelers in positie staan. Hielke de Jong, die krijgt de bal niet onder controle en die rolt over de achterlijn. Wat Zwelo dus een, die wordt nog aangeraakt, zie ik, door de speler van Zwelo. Nou, dat zag ik niet, maar ik zie dat het een corner is. Die wordt via de rechterkant genomen door Niels Boersma. Mannen weer in positie. Kopsterke Henk-Jan Timmerman gaat mee naar voren. Max Proon die neemt de verdediging op zich. Corner wordt genomen. Nou, die is niet goed genoeg en wordt door een speler van Zwelo weggewerkt. Dan is het wel Mike Leerling die weer aan de bal is. En nou, wat hij met deze bal in gedachten had, weet ik niet. Maar hij verdwijnt over het, bijna over het vangnet heen. Wordt eigenlijk het hoogste punt van het vangnet opgevangen. En komt het veld weer in. Dus dan mag Zwelo een doeltrap gaan nemen. Dat doet kort. Even kijken. 2, 4, 5 man achterin. En samen bouwen ze op richting de middenlijn. Olivia lijkt de boel goed vast te zetten. Dus dat levert toch niet het gewenste resultaat op. Ik verwacht dat ze een snelle buitenspeler gaat zoeken. Dat doen ze aan de linkerkant. Milan Beun wacht de bal af en komt daar met zijn hoofd tussen. Glenn Wiegman vervolgens aan de bal. Die zoekt Kevin Capello. Kevin Capello geeft hem weer op Kevin de Jong. En de bal gaat weer terug. Olivia wel de ploeg tot dit moment met het meest zorgvuldige spel, laat ik het zo zeggen. Maar het blijven gekke wedstrijden, die na-competitiewedstrijden. Nog steeds balbezit voor Olivia. Milan Beun, die wordt daar eventjes van de bal gezet door de nummer 11 van Zwelo. En vervolgens sta je dat zelf ook weer heel goed op. En er wordt door Zwelo op het panel gevraagd. Ze zijn nog in balbezit, bal wordt voorgegeven. Maar weer Milan Beun die ertussen zit. Henk-Jan Timmerman werkt de bal vervolgens weg. Hielke de Jong krijgt de bal niet onder controle. En dan mag Zwelo weer gaan opbouwen. Dat doen ze via hun nummer 15. En even kijken, ik denk dat die bal daar over de achterlijn gaat. Ja, die wordt niet meer binnengehouden. En dan, dat levert ons een doeltrap op. Even rust weer en het spel weer oppakken.
0: Even een 1-0. Spannend moment was dat.
1: Dat was het. Absoluut. Oh, er ligt ook een speler van Zwelo op de grond. Zie ik. Dus ik verwacht dat er even een blessurebehandeling plaats gaat vinden.

Een bekende van Boudewijn de Groot, avond. Ander sportnieuws, 7 schooldirecteuren en de voorzitter van het college van bestuur van Comprix hebben bijna 200 kilometer gefietst langs alle scholen van de stichting Comprix. Hun missie was om checks op te halen voor de KIKA, de stichting Kinderen Kankervrij. En samen zamelden de scholen €60.250 in. De route van 191,4 kilometer liep langs scholen in Oost-Stellingwerf, Opsterland en West-Stellingwerf. Het officiële startschot werd in Wolvega gegeven door wethouder Hanneke Zonderland. En met de opbrengst wil Comprix bijdragen aan onderzoek naar betere behandelingen, minder pijn tijdens behandelingen en hogere kwaliteit van leven en uiteindelijk volledige genezing van kinderkanker.

0: beleving.
1: Maar nou, dat was Level 42. Christina, jij hebt ons verlaten toen het 1-0 stond. En staat dat nog steeds op het scorebord?
2: Dat staat nog steeds op het scorebord, inderdaad. Ik heb het idee dat Sveel nu het initiatief wat overneemt in de wedstrijd. Op dit moment wordt er een vrije trap door Sveel genomen. Net over de middenlijn. Die gaat via de linkerkant over de achterlijn. Dus nou, daar wordt het niet heel spannend van. Nog wel een spat van Svelo, waarbij keeper Leon Knol gestrekt moest. Ik denk dat hij naast was gegaan, maar hij had het prima. Corner leverde vervolgens niks op. En nu is het diezelfde Knol die de doeltrap mag gaan nemen. Mannen die stellen zichzelf weer op in de goede positie. Leon die kijkt van rechts naar links, die zoekt. Wat gaat hij doen? Kort van achteren. Nee, Milan krijgt hem niet en hij geeft hem lang en probeert Mike Leerling te bereiken. Mike wint het kopduel helaas niet. Maar daar is Jeffrey Schuil die de bal overneemt en meegeeft aan de linkerkant aan Niels Boersma. Niels zoekt Nielsen. Wat door de verdediger gepakt stond, ook buitenspel. Dus dan mag Sveel weer in de aanval. Ondertussen Olivia weer in balbezit. Glenn Wiegman, rechterkant op Max Kroon. Max zoekt zijn man op, gaat via het midden. De volgende man legt hij in de luren. Glenn Wiegman staat vrij in het midden. Geeft hem een tikje naar links naar Hielke de Jong. Hielke geeft hem weer aan Glenn. Nou, even schieten jongens. Stop. Ja, dan gaat Hielke. Nee, probeert hem voor te geven. Maar helaas is er daar geen groenwitte die de bal kan pakken en dan mag Sveel weer op gaan bouwen. Dat doen ze via de linkerkant naar Kevin de Jong. Kevin maakt een overtreding, krijgt vervolgens ook een waarschuwing van scheidsrechter Van Driel uit Bijlen. En dat levert Sveel een vrije trap op vanaf hun eigen helft. Max helpt de speler in de benen en de vrije trap mag genomen gaan worden. Ik verwacht dat hij een tikje naar achteren gaat, maar Hielke de Jong is alert. En nee, dan is het diezelfde speler die hem had willen hebben. Die de vrije trap gaat nemen. Mannen die zetten zichzelf in positie. En de bal die gaat een tikje terug op de keeper van Svelo. En zij gaan de aanval

weer zoeken. Dat trekt al eigenlijk beide kanten wel op tot dit moment. Nu Svelo weer zoekende. Olivia wat afwachtend. Die gaat iets terug op eigen helft. Svelo nog steeds in balbezit. Die zoekt ruimte om de aanval te gaan zoeken. Maar tikken de bal nog steeds over en weer achterin. En dan wordt hij nu op de rechterkant op hun nummer 6 gegeven. Maar de wind gaat eronder. En dat is in ons voordeel. Want hij gaat over de achterlijn. En dan mag Leon Knol weer een doeltrap gaan nemen. En zo blijft het hier nog steeds 1-0 in ons voordeel. Ik heb begrepen dat de andere wedstrijd Ter Apel EMMS 0-1 is in het voordeel van EMMS. Dus wij gaan richting het laatste kwartier in de eerste helft. En we staan nog steeds 1-0 voor.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Let her go. Passenger.
2: We gaan naar het einde van de eerste helft bij Olivia tegen Sleen. Christina, nog steeds 1-0?
3: Ja, nog steeds 1-0, maar niet tegen Sleen. We voetballen tegen Zwiel vandaag. Maar goed, weet je, ik kan het me helemaal voorstellen.
2: Ik zat in de buurt.
3: We hebben ook al eens na competitie gespeeld tegen Sleen. Volgens mij 2 seizoenen geleden. Maar deze keer is Zwiel hier op bezoek. Onder grote publieke belangstelling. Niet alleen van onze eigen groen-witten, maar de halve zijde aan de wegkant wordt bezet door supporters van Zwiel zo ongeveer. En daarnaast zijn er van de buurtclub natuurlijk ook veel supporters aanwezig. Dus aan publieke belangstelling geen gebrek. Op dit moment is het Kevin de Jong die even weer handelend moet optreden. Hij had al een baas genoemd gehad. Nou, dan weet jullie denk ik wat het... Wat het vervolg is van de actie die hij net inzette. Dat levert Sveen een vrije trap op. Die gaat genomen worden door Stijn Jansen. Stijn Jansen, de topscorer van Zwiel. 11 doelpunten heeft hij er in de competitie in liggen. En hij wordt vanaf de linkerkant genomen. Wordt in de 16 geplaatst. En daar... ik maak het wel spannend voor jullie. Maar Olivia is weer in balbezit. Het gevaar is nog niet geweken. Max Corona aan de bal. Samen met nummer 8, Simon Epping. Die staat volgens mij op nummer 2. Die stopt voor de lijst. Oh, het volgende even. Iedereen. De speler van Sneeuwen loopt mijn kant op. Ik kan zijn rugnummer niet zien. Die zet de bal in. Maar Leon Knol die staat heel goed op zijn plek. En weet de gelijkmaker te voorkomen. En corner. Oh, dat is trouwens de topscorer. Stijn Jansen weer. Die de corner gaan nemen. Hij wil hem kort nemen, maar Kevin de Jong en Max Kroos zijn daar net. En die staan dichtbij hun voeten op afstand van de mannen. Scheids komt even kijken. Corner wordt voor het duur gewerkt en de Jong werkt hem weg. En daar gaat Max Kroos vanaf de rechterkant. Hij neemt de bal mee. Nee, hij vindt een verdediger op zijn weg. Maar hij speelt hem ook in de voeten van een speler van Zwedel. En zo gaat Zwedel weer in de aanval. De bal wordt richting 16 meter gewerkt. En Henk-Jan zit met het hoofd tussen, maar krijgt de bal niet goed onder controle. Maar we zijn nog steeds in balbezit. En ze blijft het nog steeds 1-0 hier in Noordwolde.

0: Dancing on the Ceiling, dat was Lionel Richard. Richie, we gaan nog voor de laatste maal in deze eerste helft naar Olivia tegen, en dan moet ik het zo goed zeggen, tegen Zweel, Christina.
1: Klopt helemaal. Zweel uit Zwelo. En dan Zweel met een S en Zwelo met een Z. Om het nog maar even gemakkelijk te houden.
0: Ja, ja.
1: Zweel, op zoek naar de gelijkmaker. Die staat nog niet op het bord. Net leek het er wel op Dolitie. Dat wordt een panel. Ja hoor, gadverdamme. De nummer 7 van Zweel is er door. Die komt de 16 meter in. Van keeper Leon Knol. En die keeper Leon Knol die lijkt hem met zijn handen te raken. Het been van de nummer 7 van Zweelo. Ik heb het boekje al in het koffiehokje liggen. Met de nummers van Zweelo. Die pak ik nu even. Ik denk dat ik die tijd nog wel heb. Nummer 7 van Zweelo. Melvin Heijn die wordt tegen de grond gewerkt. Melvin Heijn vorige week goed voor 2 doelpunten. Middels een vrije trap. Tegen SVZ. Hij gaat zelf niet achter de bal. Nummer 4, Ruud Nijman achter de bal. Supporters die moedigen me aan. Hup Ruudje, wij zeggen natuurlijk. Hup Leon Knol, laat me hopen dat hij hem pakt. En dat kan hij. Het klote moment natuurlijk voor rust om de gelijkmaker tegen hem te krijgen. Akkoord voor het nemen. En hij pakt! Ja, hij zit erbij. Gaat door midden. Lijkt erop dat hij over de bal heen duikt. Ja, keeper niks te doen. Hard ingeschoten. Stand 1-1 net voor. De rust, helaas.

Hopeless Wanderer, daar waren Mumford & Sons. Ja, vlak voor rust, toen moest Olivia de gelijkmaker incasseren uit een strafschop van Sweel. Het is daar nu rust. We komen na de rust uiteraard weer bij u terug, aan de hand van onze verslaggeefster Christina Lem. Voor nu gaan we nog eventjes een muziekje draaien tot het nieuws van 2:00.

Enola Gay met dat was Enola Gay door OMD. Ja, de spanning in de studio is ook zo groot. Ik sprak zo pas over het nieuws van 2 uur. Maar u snapt natuurlijk wel, dat moet het nieuws van 3 uur zijn. En na het nieuws van 3 uur, dan komen we weer terug bij die spannende wedstrijd tussen Olivia en dan moet ik het weer goed zeggen, tegen Zweel.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Doornkamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op

Breakaway was Tracy Ullman. De stichting Zorggroep De Stellingwerven is begonnen met de bouw van een nieuwe accommodatie in de Hoofdstraat Oost in Wolvega. De locatie stond bekend 35 jaar lang als het gat in de Hoofdstraat. De eerste paal werd geslagen door directeur-bestuurders Hedwig Postma en Marieke Ozinga met Tjeerd Bekkema en Daphne Woordman van de cliëntenraad. Volgens de zorggroep beantwoordde nieuwe locatie aan de toenemende vraag naar begeleid wonen voor de doelgroep. Het braakliggende terrein ontstond na een brand in restaurant De Pyramiden in 1991. En sindsdien bleef de kavel onbewoond, onbebouwd. Zorggroep De Stellingwerven bouwt een locatie, een woonlocatie voor 17 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Het wordt de vijfde locatie van de zorgorganisatie in de gemeente West-Stellingwerf. Naast woonruimte komen er aan de straatzijde twee maatschappelijke ruimtes. De bewoners krijgen begeleiding en kunnen gebruik maken van 24 uur ondersteuning. De opening staat gepland voor het tweede kwartaal van 2027.

0: Something unreal, the script. Christina, wordt er weer gevoetbald bij jou?
1: Er wordt weer gevoetbald. De stand is hier nog ongewijzigd ten opzichte van het moment dat we in de rust, op de rust ingingen. Natuurlijk een vreselijk moment om net voor rust op gelijke hoogte te komen. En als vervolgens dan de 1-2 door Zweel ook nog binnen wordt gewerkt, dan, dan doet dat wel wat met de mannen, denk ik. Weet ik wel zeker. Wel in ieder geval met ons langs de lijn. We zijn weer gestart. Olivia twee keer gewisseld. Kevin de Jong heeft het veld verlaten. En daarnaast Henk-Jan Timmerman. Voor hun zijn Jesse de Weert in de ploeg gekomen. En daarnaast Leeuwenwegen speler Tiano Beun. Dat resulteerde direct al wel in een mogelijkheid voor Jesse de Weert. Die er vanaf de rechterkant goed door kon komen. Maar de keeper ging stil, goed op zijn plek. En wist de bal te keren, helaas. Die gaat op zoek naar de uitbreiding van hun voorsprong. Olivia moet op zoek naar de gelijkmaker. Nou, wie weet speelt hetzelfde scenario als wat op vorige week. Want ook toen moesten we op zoek naar de gelijkmaker. Kwamen we ook met 1-2. Op dit moment Olivia via Pieter Leon van Olmarts Kroon. Die naar achteren is gegaan. Uit Leerling en de bal vervolgens over de lijn door het kruin. Ik denk dat het heel snel en besloten is meteen door de sporen van Leerling. Dus dat lag niet. En dat resulteert dus in een ingooi voor de Groen-Witten. Mike Leerling achter de bal. Hij probeert heel goed om te zoeken. Heeft twee man om zich heen en is ook niet de winnaar. Sorry. Ik kopde wel helaas. En dan gaat het Zweel de aanval weer zoeken. Dat doen ze. Via de linkerkant Melvin Heijns aan de bal. En wie is daarbij? Nummer 3. Tiano Beun, en die zelfs aan de vervolgens starten met de minuut. Dat wij als het zelf doen. Om mensen te zien die vlag voor buitenspel. De speler die neemt de bal nog wel op zijn voeten. Maar werkt hem achter. Keeper neemt mee, maar gelukkig speelt die diep. En dan gaat Olivia weer in dat geval. Jeffrey Schoel krijgt de bal, speelt in de rug. Tiano Beun, zeker kan ook die man weer terug. Jeffrey Schoel, die probeert niet die om te stukken, maar die bal is veel te kort. En dan pakt Zweeloord weer op en gaat weer via de linkerkant, via deze keer de nummer 10 van Zweelo, richting het doel van keeper Leon Knol. Hij is nog aan de zijkant, Milan Beun is daarbij, de bal wordt een tikje teruggegeven. Probeert de 16 in te werken, Kevin Capello zit daar tussen. Men vraagt om een handsbal, maar wordt niets gegeven. En de bal die gaat via verdediger van Zweelo over de lijn, die via weer ingooien vanaf de rechterkant. Die ingooi gaat Tiano Beun voor rekening nemen. Hij moet een stukje terug van de scheidsrechter. Ja, en nog een stukje terug. Op eigen helft gooit hij in. Dat doet hij op Hielke de Jong. Maar daar, die wordt kort verdedigd. Levert hem wel een vrije trap op. En die vrije trap gaat zo de koud genomen worden. Ter hoogte van de middenlijn zo ongeveer. De bal moet even terugkomen. Die gaat een vrije trap nemen. Even kijken, er staan wat oranje zwarten voor. Tiano Beun gaat de vrije trap nemen. Handen gaan omhoog. Hij probeert Niels Boersma te bereiken, maar die bereikt hij helaas niet. Het is een speler van Zweelo die de bal vervolgens bij met Schoon in de voeten zit. En Olivia gaat weer opbouwen via Kevin Capello. Met Schoon weer terug. Speelt hem terug op keeper Leon Knol. En die zoekt Zweelo, zet de boel goed vast. Milan Beun aan de bal. Milan die probeert broertje Tiano te bereiken. Dat lukt. Kevin Capello, weer Tiano Beun. En zo gaat de bal wat rond op eigen helft. Zweelo die staat, denk ik. Want de mannen die kunnen de bal niet goed kwijt richting voren. Leon Knol weer aan de bal. Max Kroon. Zie nu dus het centrale duo vormt in plaats van Henk-Jan Timmerman. Weer terug op Jeffrey Schoen. Nou, dit wordt wel een beetje saai zo. Hè? Wat mij betreft mogen ze wel even over de middenlijn komen. Even wat actie. Jesse de Weert nu wel aan de bal. Terug op Glenn Wiegman. Maar nee, dan is het toch weer Zweel die balbezit overneemt. En die gaat schieten. De nummer 7, Melvin Heijn van Zweelo. En die gaat naast het doel. En dan mag keeper Leon Knol weer de aftrap gaan nemen. Of de doeltrap gaan nemen. Stand nog steeds 1-2 in het voordeel van VV Zweelo.

0: Heaven Must Be Missing an Angel. Dat was Tavares. Ja, we gaan naar Christina. Hoe is de situatie inmiddels?
1: Ja, nogal gewijzigd speel wel de mogelijkheid ook op. Nou ja, wel weer om op 1-3 te komen. Maar het lot was ons gunstig gezind. En dat is niet gelukt. Dus die stand is nu nog steeds 1-2. Olivia nu in de aanval voetbal 1-1. Dus dat is ook wel wat spannend natuurlijk. Want worden de 1-3 en de 1-4 gemaakt, dan hebben we natuurlijk een ander verhaal. Dus we moeten op zoek naar de gelijk maken. Zo simpel is het. Er moet een winnaar uitkomen, zoals bekend. Max Koeman, bal van achteruit, probeert Mike Leerling op links te bereiken. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dat levert een ingooi op eigen helft op voor VV Steel. Ik weet niet of jullie hier ook heel veel meekrijgen van de omgevingsgeluiden. Want de sfeer is niet prima. Ik sta bij de Steel supporters op dit moment. En die hebben wel lawaai. Maar jullie horen dat niet, begrijp?
0: Nou, het is niet storend, Christina.
1: Oké, hartstikke goed. Geeft ook wel een beetje de sfeer.
0: Zo is het.
1: De sfeer weer. Speel nu weer in balbezit. Bal wordt onderschept door Niels Boersma, Mike Leerling. Bedient Hielke de Jong, krijgt de bal terug. Mike en die speelt Kevin op het middenveld in. Gaat weer terug naar Max Kroon. Het bereikt wat en het tikt wat, maar dat is nog niet heel erg effectief. Bal wordt op rechts gegeven op Keanu Beun. Die probeert zijn man te ontspelen. En Kevin Capello, die heeft hij gevonden. Die gaat naar de grond en scheidsrechter zegt, dat is de bal. Dan gaat vervolgens de nummer 11 van Pedro Schoenbord. De bal staat in het netje. Dus de stand is hier nu 1-3. Nou, dan wordt het natuurlijk wel even een ander verhaaltje in plaats van de 2-2. Het is Stijn Jansen, de topschutter van PVV Zwil. De 1-3 voor rekening neem. Ja, mogen wij nog een keer in de achtervolging. We gaan het zien.
0: Nou.

0: De spanning is groot in Noordwolde. Vertel, Christina.
1: Pivia maakt de 3-2. Jesse de Weert erdoor via de rechterkant. Een slapschot op de keeper die losgelaten wordt door de keeper. Moetva is alert en maakt de 3-2. Ja, het wordt weer een wedstrijd, denk ik.
0: En hoeveel moet er nog gespeeld worden? Hoe ver zijn we?
1: 7-3 begonnen, dus we zijn in de tweede helft nog 18 minuten onderweg, zo'n beetje.
0: Okay.
1: Dus we zijn nog niet klaar. Glenn die heeft nu aan de bal en die wordt vastgehouden. Scheidsrechter Van Driel stiet daar een kaart in en even, hij zei ik, en uit mijn hoofd, Mees Kuiper zit het volgens mij van VV Zwiel die op de bom geslingerd wordt. En dat klopt. Olivia die neemt de vrije trap snel, maar wordt teruggefloten door de scheidsrechter die zijn administratie nog aan het bijwerken is. En Max Kroon mag de vrije trap opnieuw gaan nemen. Vanaf uiteraard dezelfde positie. Even kijken. Nee, Max gaat het niet doen. Keanu Beun komt van de linkerkant. De snelle Max Kroon gaat vervolgens weer naar achteren. Keanu Beun achter de bal. Hij zal de bal in de 16 werken. Dat doet hij. Jesse er weer erbij. Die komt daar niet. Oh, nou, dat was toch niet zo gek. De keeper die zit er met de hand nog aan. Iedereen die zo'n beetje langs de achterlijn staat, die schreeuwt om een corner. Dus grensrechter was er nog niet aan toe. Die had zijn vlag nog volledig naar beneden. Maar scheidsrechter die kon het vanuit zijn positie zien. Geeft een corner aan Olivia vanaf de linkerkant. En Glenn Wiegman gaat die corner nemen. Keanu Beun mee naar voren. Jeffrey Schell, Max Kroon blijven met z'n tweeën achterin. Bal wordt weggewerkt. Max Kroon kan hem daar opvangen. En die pompt hem heel hoog de 16 meter in. Maar die kan die bal helaas niet onder controle krijgen. Bal wordt achter de goal gewerkt. Keeper Van Driel mag uit gaan trekken. En de stand is hier dus 3-2. Was 2-3, was het maar 3-2. 2-3 in het voordeel van VVV.
0: Ja, en hou je de telefoon even duidelijk bij je mond. Want we kunnen je af en toe moeilijk verstaan, Christina.
1: Ja, maar ik heb AirPods in.
0: Oké.
1: Ja.

0: A Hole in the Head, dat was Sugar Babes. Christina, de tijd begint te dringen.
1: Oh, weet je, als er 3-3 op bord staat, dan hebben we nog een half uur, hè, om ook gewoon de winning binnen te slepen. Maar die staat nog niet op het bord, dus ik hoop dat ik gelijk heb en dat je er op bord komt natuurlijk. Maar weet je, op zich klopt het wat je zegt, nog een minuut of 17 officiële speeltijd te gaan. Trainers Van Dijk en Bloemhof hebben gewisseld. Ik zal eerst deze aangelegenheid meepakken. Mike Leerling op de linkerkant naar Rimmer Dijkstra, die dus in het veld is gekomen van Pepe Capello. Nou, dan hebben we die ook gehad. Rimmer geeft de bal terug op Mike Leerling, die hem over het hele veld paast naar Keanu Beun. Die gooit hem in de 16, maar daar staat de verdediging pas weer ook klaar om de bal op te vangen. En die kunnen hem vervolgens ook wegwerken. Jeffrey Zuil zit er goed tussen. Speelt hem terug op Milan Beun. Milan die zoekt. En puntkeeper Leon Knol. Leon die geeft hem vervolgens aan de linkerkant mee aan Mike Leerling. En die zoekt Rimmer Dijkstra weer aan de linkerkant. Geeft hem mee aan Niels Boertma. En gaat weer terug naar Mike Leerling. Ze zijn wat zoekende. Konden de opening niet echt vinden. En dat is natuurlijk de verdienste van VV Zwil. Hoe gaan we via Jeffrey Zuil naar de rechterkant. Keanu Beun die de bal weer de 16e. Inwerkt en die kan de keeper van Vreeswil goed oppakken. Die trapt hem uit naar, door het midden. Die vangt hem daarop, Milan Beun. En vervolgens Mike Leerling geeft hem weer terug op Milan Beun. Milan die geeft hem aan zijn broertje Keanu mee aan de rechterkant. En die zoekt Hielke de Jong, maar de man zit er goed tussen. Hielke die houdt al balbezit en probeert Jesse de Weert aan de rechterkant te bereiken. Maar gaat dus een twee verdedigers van Vreeswil in. Richting de keeper die hem rustig op kan pakken. Dat is een beetje het beeld van de wedstrijd ook wel. Olivia die nu op zoek moet naar de gelijkmaker. Niels Boersma zit er nu goed tussen. Bal wordt over de lijn gewerkt. Vervolgens wel weer via het been van Niels Boersma. En mag VV Zwil gaan ingooien. Die nemen natuurlijk de tijd. Geeft ze zo gelijk. Dan wij ook doen, zeg ik. Dan maar scheidsrechter die geeft wel aan. Even een beetje actie en de bal die wordt inmiddels ingegooid op het hoofd van Mike Leerling. Die probeert hem op Glenn Wiesman te spelen, maar daar zit Mees Kuipers van Vreeswil goed tussen. Oeh, daar is het Niels Boels, maar die bijna de bal raakt in plaats van de bal. Hij mist gelukkig beide. En Olivia die heeft nu wel weer balbezit via Keanu Beun, Jeffrey Zuil. Op weer diezelfde Niels Boels, maar Mike Leerling, GCB en Rinner Dijkstra. Ja, jullie horen wel dat Olivia toch wel de ploeg is. Met het meeste balbezit, maar nu eigenlijk wel de snortig balverlies. En mag Zwedel weer gaan uitbreken. En als Zwedel balbezit heeft, zitten zij direct de aanval. Glenn is maakt de bal goed door. Hielke de Jong die gaat naar het midden. Geeft hem weer terug aan Glenn. Die bal is te kort. Glenn heeft nog balbezit. Is in de 16. Probeert te schieten. Maar daar zit de nummer 18 van VV Zwil. Thijs Nijland goed tussen. En de keeper die kan hem vervolgens oppakken. Helaas was hij niet in leiding van de gelijkmaker. En blijft de stand hier 2-3 met nog een minuut of 10 te spelen, verwacht ik.

0: Ja, Christina, je had mij hier moeten zien, want dit is voor mij jeugdsentiment. Status quo met of whatever you want. En heel veel jaren geleden was ik erbij toen ze optraden tijdens het fameuze Veenhoopfestival. Dat zegt jou waarschijnlijk niet zoveel meer. Maar ik was erbij dat Status Quo daar de tent plat speelde. Goed, maar dat geheel terzijde, want de spanning is bij jou natuurlijk nog steeds erg groot.
1: Zeker erg groot, stand is hier nog steeds 2-3, al lachte 3-3 bijna binnen het netje. Jesse de Weert, die heel goed doorging, natuurlijk enorm sterk aan de bal, er staat wat. Hij liet iedereen eigenlijk achter zich en kon met zijn linker inschieten. Dat deed hij niet, hij schoot helaas naast. Dus het werd geen 3-3, het is nog steeds 2-3. Svelo die blijft wel voetballen, echt niet zo dat de hele ploeg in de kont gaat hangen. Iedere aanval of iedere trap van achteruit gaat eigenlijk langs proberen de scoren uit te breiden. En Olivia, die heeft denk ik wel het betere van voetbal. Maar we moeten doelpunten maken. Hè. Effectief is het op dit moment nog niet. Het is een hele goede bal van Glenn Wiegman op de linkerkant. Naar Rimmer Dijkstra. Rimmer die gaat het centrum in. Die vindt Spits Hulke die in. Die heeft heel erg balverlies. Dus het is niet zo wie de bal probeert te veroveren. Naar nummer 18 Thijs Nijland van. Peter Sveel die werkt de bal over de lijn. Olivia mag ingooien. Dat doet Kniano Beun. Opbroert Milan Beun. Vervolgens speelt hij Mike Leerling weer aan. Mike zoekt Rimmer Dijkstra weer aan de linkerkant. Mike loopt zelf door. En ik ga ervan uit dat hij de bal terugkrijgt. Dat krijgt hij. Deze zit ertussen. Hij wordt net geen kamer. En de bal wordt weer richting doel van keeper Knollen gebouwd. Daar is hij nog niet. Zweden nog steeds op eigen helft. Die zit er net niet tussen als wil. Die kan natuurlijk vrij uit Boezel. Daar kan je Kniano Beun dan weer aan de rechterkant. Nee, jullie horen het wel, hè? Het balkje doet zijn werk wel. Maar ja, we komen nog niet echt richting de aanval. Zijn we nu wel? En de bal die wordt via Kniano Beun. Dat moet een penalty zijn! Nou! Die jongen, die wordt door Mees Kuipers toch echt wel tegen de grond gewerkt. Die haakt zijn been, maar scheidsrechter Van Driel ziet daar iets anders in. Dus dan kan ik wel vinden dat het een panel is, maar daar doen ze helaas niks mee. We hebben nog steeds balbezit en de bal wordt over de lijn gewerkt door Thijs Nijland van VV Smeel en Olivia mag om gaan gooien. Jesse de Weert heeft de bal in de hand, maar ik verwacht dat hij wel de 16 ingaat. En dat klopt inderdaad. Kniano Beun mag gaan ingooien. En hij speelt hem op Hielke de Jong. Krijgt hem weer terug van Hielke. En gaat hem voorgeven. Dat doet hij. Maar daar staat de nummer 4 van Svelo klaar. Om de bal met het hoofd weg te werken. Rimmer kan hem weer oppakken. Rimmer Dijkstra. Mike Leerling de bal weer. Rimmer krijgt hem weer terug. Weer terug naar Mike Leerling. En het is moeilijk. Ze zetten. Oh, daar gaat de bal via de rechterkant met Hielke de Jong. Maar de keeper laat zitten. Van Svelo is alert. En kan de bal oppikken. En dan zullen zij de bal weer lang gaan nemen. Dat klopt. Dus dat is een beetje het beeld van vanmiddag.
0: En hoeveel moet er nog gespeeld worden? Hoeveel moet er nog gespeeld worden, Christina?
1: Officiële speeltijd 7 minuten. Volgens mij, volgens mijn klokje.
0: Oké.
1: Dus dan nog, hè?

0: Murder on the dance floor. Soapy Alice Boxter was dat. Nu begint de tijd echt te dringen, Christina.
1: Dat klopt, inderdaad. Olivia was in de aanval, spot van Niels Boertma. Maar gaat helaas over. Tijd begint zeker te dringen. Dus komt er hier nog 2-3. De mannen geloven er nog wel in, heb ik het idee. De keeper Ram Swil gaat uittrappen. Nou, dan weten jullie wel waar hij heen gaat. Direct naar voren. Bal wordt doorgekopt. Maar daar is gelukkig Mike Leerling die hem raakt. Anders waren er twee man van Swil door geweest. Max Kroon die staat nu weer op een andere positie. Toch proberen wat meer via de snelheid van Max de aanval te zoeken. Glenn heeft de bal op het middenveld op Wilke de Jong. Maar de verdedigers van Swelo zitten er prima tussen. En oh! Glenn loopt heel goed door. Het bal in de touch. Maar nou, ik had het idee dat hij via speler van Swelo om de achterlijn ging. Maar dat was niet het geval. De keeper van Swelo mag gaan uittrappen. En dat zal hij weer lang doen. Dat klopt via de rechterkant deze keer. En dan zoekt hij Melvin Heinz. Die werkt de bal met de kop richting het middenveld. Milan Beun met een speler van Schreel in het duel. En Milan is degene die de vrije trap meekrijgt vanaf eigen helft. Kiano Beun gaat de vrije trap nemen. Olivia naar voren. Het moet nu wel gebeuren. Kiano geeft de bal op de rechterkant aan Max. Die daar dus inmiddels weer staat onze snelle man die vorige week ook de bevrijdende treffer maakte. Laten we hopen dat hij dat nu weer gaat doen. Max op dit moment in balbezit. Zoekt de speler van Spelen op. Gaat via het midden. Heeft de bal voor, maar vindt daar een verdediger op zijn weg. En dan gaat Zweel nu weer via de rechterkant. Melvin Heinz. Mike moet hem hebben. Die heeft hem ook. Werkt de bal weer terug. De Hilke de Jong inmiddels op het middenveld aanwezig. De nodige meters gemaakt. Maar deze bal is helaas niet goed op Ribber Dijkstra en dan mag Swelo weer gaan aanvallen. Maar de bal gaat via de speler van Swelo ook over de lijn. Ingooi Hilke de Jong. Die gooit hem op een speler van op het hoofd van de speler van Swelo. Nou, een beetje de spanning natuurlijk, de druk. Want het, als het moet gebeuren, moet het nu. En dan gaat er natuurlijk wel het een en ander mis. Daar gaat Max Kroon weer via de rechterkant, maar een speler van Swelo werkt de bal over de lijn. Hij mag er gaan gooien. En dat doet hij naar het midden op Niels Boersma. Niels die probeert Rimmer Dijkstra te vinden. Maar die bal die mist de overtuiging. En daar gaat Swelo weer. Weer op identieke wijze als hun laatste doelpunt op, erin viel. Maar deze keer loopt de nummer 11, Stijn Jansen, niet door. En is het Milan Beun die Kiano Beun die de bal op mag gaan pakken. Stijn Jansen die pakte met shirt, dus dat levert Kiano een vrije trap op vanaf onze eigen helft. Lijkt erop dat de scheidsrechter staat te strijden. Is dat omdat er een wissel is? Oh nee, er ligt iemand opgemonteerd van Davy Swil op de grond. Gaat toch weer in de benen, blijft niet liggen. Swil gaat wel wisselen, kijken op diezelfde man. Nee, dat mag op dit moment niet, zegt de scheidsrechter. En hij geeft in beginsel akkoord voor de vrije trap die keeper Leon Knol van rechtsachter gaat nemen. Die zal nu zo ver mogelijk Swil mag nog wel even wisselen. De wissel die erin komt wordt met luid gejuich ontvangen. Sleept de boel nog even op. Nog even geen ongelijk. Vrije trap gaat genomen worden. Scheidsrechter geeft akkoord, maar de grensrechter staat nog niet op 1-1 om de buitenspelpositie te beoordelen. En dan heeft hij dan nu wel het fluitsignaal om de vrije trap te nemen. Vrije trap genomen, op het hoofd van Jette de Weer. Die klopt hem door, Hilke de Jong aan de bal. Die probeert te schieten, maar schot mist de overtuiging. Is ook meer naar de zijkant van het doel dan op het doel. En de keeper van Swil kan hem weer oppakken. Ik moet zeggen, de keeper van Swil drukker heeft gehad dan onze keeper in het tweede bedrijf. En dat geeft wel wat aan over het balbezit, denk ik, in de wedstrijd. Nu wel weer Swil die in de aanval is. Het is de invaller, de nummer 14 van Swil, die binnen de lijnen is gekomen. Jortje Alvin, maar hij kan ook de keeper niet verschalken. Uitgaat wordt genomen door Leon Sol. Die komt wederom, denk ik, bij Jesse de Weert op het hoofd. Die kan hem doorkoppen. Wordt ook even tegen de kont gewerkt door de speler van Swelo, die direct beide handen in de lucht doet en zijn excuus maakt. Jesse even een handje geeft. Ja, weet je, het is een sportieve wedstrijd. Kunnen we niet zo heel veel van zeggen. Wij hopen natuurlijk nog steeds wel dat er gelijkmaker op het bord komt. Want dan kunnen we nog in ieder geval een half uur door. Kiano Beun achter de bal. Vrijtrap ter hoogte van de middenlijn. Dan moet het gebeuren. de wachten even. Scheidsrechter die dat kopje tegen, die waarschuwt spelen van Zwelo, handen thuis. Of Jesse de Weert die niet mag duwen. Vrij trap in de 16, wederom op het hoofd van een speler van Zwelo. Wilke Dion, die pakt de bal vervolgens. Max Kroon staat buiten spel, gaat de bal niet naartoe. Zwelo die gaat de aanval weer zoeken met een snelle man aan de linkerkant. Die houdt wel balbezit. Ik verwacht dat zij denken dat de tijd er bijna op zit. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik ook bang ben dat dat het geval is. Ja, de officiële speeltijd zit er sowieso op. Dus ik ben bang, maar we krijgen nog een ingooi. Ter hoogte van de middenlijn. Keanu Beun neemt de ingooi voor zijn rekening op Hielke de Jong. Die de bal opnieuw voelbaar pikt. Niels geeft hem vervolgens aan de linkerkant mee naar Jeffrey Schel. Jeffrey verdient Rimmer wederom op links. Max in het midden. Nu moet het gebeuren. De bal wordt in de 16 verwerkt. En...
0: Wij horen jou niet meer, Christina.
1: Nou, ik ben er ook even stil van. Het is 3-3.
0: Kijk aan.
1: Ja, jullie hebben ook niet gehoord wie de goal op het stand kwam?
0: Nee.
1: Nu is Boersma, die krijgt de bal binnen de 16 meter. Hij neemt hem heel goed aan en hij laat de keeper van Peterspeel kansen doen. Die stand is 3-3.

0: Het was super spannend in Noordwolde bij Olivia's tegen Zweil. Het is daar 3-3 geworden en het gaat verlengen. En dat betekent dat wij na het nieuws van 4 uur doorgaan met Centraal Lokaal. Want wij willen dit niet missen natuurlijk, dat Olivia alsnog die partij gaat winnen. Al dan niet via strafschoppen. Christina, het is, we gaan verlengen.
1: Ja.
0: En jij zult erbij zijn.
1: Ik ben daar zeker bij. Ah.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: zaterdag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Luchtige openingsmuziek van Ludwig van Beethoven. Wie ragtime zegt, zegt Scott Joplin. Maar aan het begin van de 20e eeuw waren er veel meer componisten van dit genre. Zoals James Lyle Scott. Samen met Joplin en Joseph Francis Lamb wordt hij vaak genoemd als de derde grote ragtime componist. Twee voorbeelden. De eerste is dus van James Scott. Morten Gunnar Larsson speelt de ragtime Betty.

De ragtime Betty van James Scott in een perfect tempo. Want meestal worden ragtimes te snel gespeeld. Maar Scott Joplin waarschuwde er altijd voor om ze niet te snel te spelen. Joplin zelf wilde graag een erkend componist worden van klassieke muziek. Dat is hem maar ten dele gelukt. Hij schreef naast talloze ragtimes één negeropera, Tremonisha. Een prachtig werk, dat zeker. Daaruit nu het slotlied, A Real Slow Drag.

Het slotlied uit de negeropera Trimonisha van Scott Jodlin. Iets geheel anders nu. Een aantal jaren geleden verbleef ik op uitnodiging van een aantal sportvrienden een paar weken in Armenië. Onze jonge gastheer reed ons op zekere dag door het imposante Caucasusgebergte en liet toen deze muziek horen. En ik ben benieuwd waar met name de oudere luisteraars bij deze muziek aan denken. Waar ze deze muziek mee associëren.

Muziek van de Armeense componist Aram Khatsaturian en werd gebruikt als herkenningsmelodie van de televisieserie The Oneiden Line uit de jaren 80 met van die prachtige zeilschepen. Maar ik denk hierbij dus aan het kale berglandschap van de Caucasus. Verder met dansmuziek uit Hongarije. De tweede Hongaarse rapsodie van Franz Liszt wordt gespeeld door het Hongaars Volkssymfonieorkest, compleet met de karakteristieke cymbaal.

heerlijke muziek van Frans Liszt. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Zo klonk het rondo, het andante gracioso uit het vierde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, KV 218, in de toonsoort D groot. Soliste was Anne-Sophie Mutter en ze werd bijgestaan door de London Symphony Orchestra. De beroemde Italiaanse polka van Sergei Rachmaninoff is geschreven voor piano vierhandig. Maar dit vrolijke werkje is in talloze bewerkingen uitgevoerd, waaronder deze.

De Italiaanse polka van Rachmaninoff, uitgevoerd door het Ossipov Balalaika Orkest. Gioachino Rossini, die hield van apartigheden. Denkt u maar aan zijn Péché de vieillesse, de zonde van de ouderdom. Maar het meest aparte werk is naar mijn mening toch wel het kattenduet voor twee sopranen. Vaak wordt het grappige werkje als toegift uitgevoerd. De grootste zangeressen ter aarde hebben deze op het repertoire staan. Zo ook de op 15 mei jongstleden overleden Felicity Lott en de Ierse Anne Murray, die in augustus 77 jaar hoopt te worden. En let u vooral op de tekst, want die bestaat uit één woord. Miauw.

Felicity Lodge en Anne Murray in het kattenduet van Rossini. En ze werden begeleid door kater Graham Johnson. Voor we naar de slotmuziek gaan, twee fragmenten uit de opera Prodana Nevesta, de verkochte bruid van de Tsjechische componist Bedřich Smetana. Achtereenvolgens de polka en de furiant, gespeeld door de Royal Philharmonic onder leiding van Rudolf Kempe.

Aan de hand van de verkochte bruid van Smetana zijn we aangekomen bij de uitsmijter. En dat is vandaag Eduard Strauss. Diens wals Lustfahrten wordt uitgevoerd door het Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest onder leiding van Mika Eigenholz. Fijn dat u luisterde. Sander Zier, bedankt voor de onmisbare technische assistentie. En volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Luisteren dus. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens Sander Sinjé een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: Geert in de Kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: RTV Slos. Met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Iedereen die naar Radio Centraal luistert, iedereen die naar Radio Stemmenkeland RTV Slos luistert en iedereen die naar internet radio luistert, welkom in deze nieuwe lichtflitserszending. Een cosmorock, relipop, praise and worship magazine van de lokale omroep. En het wordt vanuit Stemmenkeland gemaakt. Vanavond is de muziek onder meer van Ellie en Rickert Zuiderveld, Michael W. Smith, Wonderland, nou en nog veel meer. Dus aandacht voor de EO Jongerendag, die zaterdag 6 juni gehouden wordt in Rotterdam. Verder hebben we nog een andere ding in orde. Ook de cosplaykalender straks weer en wat van Events for Christ. Third Day bij de spitsaf met Moving On Up.

Jorde Ellie en Rickert Zuiderveld met een kinderkoor. We zijn er bijna. Van een verzameld cd, stapje voor stapje, dat in 2025 verscheen. En we draaien dit in het kader van de avondvierdaagse die in deze periode gelopen worden. Ook hier in de regio zijn er verschillende. En van het Steenwijk wordt die van 8 tot en met 11 juni gelopen. Tijd voor een nieuw opwekkingslied. Van deel 50 komt opwekkingslied 916. Het is zo goed. En 909 tot en met 921 staan op die cd. Maar één van die liederen, 913, zal pas in het najaar verschijnen.

gospelkalender. Zondag 7 juni, We For Him. Om 9:30 in de ochtend in Lutten. Het is een gospelfolkband en die werkt mee aan een ochtenddienst. Zondag 7 juni, het Core Spirit. Om 10:30 in de ochtend in Zoeterwoude. Medewerkingdienst, Zwettenhagen. Zondag 14 juni, New Creation Gospel Choir and Band. Om 11:00 in de ochtend in Olde Treinen. Dat is dus vrij dichtbij hier in de regio. Kerkdienst in een feesttent naast de kerk al daar. Zaterdag 20 juni, Kospelkoor Massiach, 2:00 in de middag in Scherpenzeel, dat is in Gelderland, met zomermatinee Songs of Praise. Zondag 21 juni, New Creation Kospel Choir and Band, om 10:00 in de ochtend in Eelstrum, themadienst Goud in het MFA. Zondag 21 juni, de Young Christian Singers, 2:00 in de middag in Broeksterwoud, medewerking aan een tentdienst. Zondag 28 juni, Antheus Vocal Group. Tussen 2:00 en 3:30 middags in E. Medewerking aan de tentdienst. Zondag 28 juni, Voices of Faith. 10:00 in de ochtend in Garijp. Medewerking openluchtdienst. En bij slecht weer is het in de Andreaskerk. Zondag 28 juni, New Creation Gospel Choir and Band. Om 3:00 in de middag in Houderwijk. Medewerking aan de openluchtdienst. Zondag 28 juni, de band Strikta Via. 10:30 in de ochtend in Drijber. In het dorpshuis Het Kraampje. Medewerking en begeleiding samenzang van een themadienst. Zondag 28 juni, Gospel Choir Miracles. Om 10:30 in de ochtend in Woerden. Zondag 5 juli, Voices of Faith. 2:00 in de middag in Lollum. Medewerking themadienst Kom Dichterbij. In het dorpshuis De Nijenhaag. Zondag 5 juli, de Lightning Stars op 7:00 s'avonds in Niezijl. Medewerking tentdienst, dan 26 juli op een zondag. Peter en Iske Brakels, Reprise in Time, 10:00 in de ochtend in Sneek. Medewerking Baptistengemeente De Bron, aan een kerkdienst dus, medewerking. Zondag 2 augustus, nogmaals Peter en Iske Brakels, Reprise in Time, om 10:00 in de ochtend in Liever Openluchtdienst in het Shakespeare Theater al daar. En dat is ook weer vrij dichtbij in de regio. En tenslotte, nogmaals dichtbij in Dwingelo, dinsdag 11 augustus, de band Resin. 8:00 s'avonds, medewerking aan een zomersangavond in de Brug-Eskerk, aldaar dus in Dwingelo.

Het koor Samen op weg, met Only a Step Away van een gelijknamig album. En Samen op weg werkte in de jaren 90 en de jaren 0 wel eens mee aan kerkdiensten in de regio al hier. En het stuk is geschreven door Copperfield en Talbor. En die maakt een deel uit van de Wall Street Crash. En het is dus een bewerking van een oud nummer van de Wall Street Crash. Michael W. Smith die zal bij de reunie van de EO Jongerendag ook meewerking verlenen. En dat is, gaan we nu naar luisteren. Little Stronger, Every Day.

Het programma Lichtflits is op zoek naar enthousiaste medewerkers. Voor info kunt u bellen naar 06-505-42-791. Dat is 06-505-42-791.

Tijd voor Trinity met Mijn Heather van het album Initio uit 2007. En Albert van Trinity die zal ook meewerken aan het reunieconcert van de EO Jongerendag op vrijdagavond 5 juni aanstaande.

Uit 1982 was dat Amy Grant met El Shaddai. We gaan verder met Lichtfrits Agenda. Alle optredens die ik noemde in de gospelkalender te vinden op www.gospelpodium.nl en dan kijken bij agenda. www.gospelpodium.nl/agenda. En er staat nog veel meer op. De EO Jongerendag, daar kom ik zo meteen even op terug. Alpha Cursus in Steenwijk is er op het moment niet. Maar ben je erin geïnteresseerd, dan kun je Jacob Bos bellen. Telefoon 06-427-57-229. 06-427-57-229. Dat is de coördinator. Of kijk op alphasteenwijk@gmail.com. alphasteenwijk@gmail.com. Er is nog niet bekend of er in het najaar hier een Alpha Cursus is. In Oosterwolde, Oosterlingwerf, wel eentje. En Westerlingwerf is ook nog niets bekend. Terug naar Defense of Christ, wat zoal in juni. Nou, ik noem geen plaatsen en data's, maar ik noem wel even wie er allemaal wie er een evenement hebben. Gerald Roost, Julian Goedhart, een live recording. En Michelle en Harmony of Grace, The Sand Knights. Ralf van Manen, Reni en Lisa Krijgsman, Philippe Hanna en Cherry's Music. The Fresh Oil Tour 2026 van Esther Ministries. Gospel Boulevard jubileumconcert. Gospel Boulevard, dat was een koor uit de jaren 0 volgens mij. Kan zijn ook dat volgens mij ja, ergens tussen 2000 en 2010. En Symphony of Christ. Dit is allemaal via Events of Christ. En dan kun je nalezen op www.eventsofchrist.nl. www.eventsofchrist.nl. En kijk dan ook bij Agenda. En Events of Christ kun je ook bellen. 0297-237-172. Dat is 0297-237-172. De EO Jongerendag 2026. Nou, dat is dus in twee gedeelten. Vrijdag 5 juni in de avond. Dan is er dus het grootste worshipconcert van Nederland met artiesten uit 50 jaar EO Jongerendag. Salomon in Rotterdam Ahoy trouwens. En dan kun je op Rotterdam Ahoy agenda meer info vinden. Wie werken er onder meer aan mee aan het reunieconcert? Dat zijn onder andere Michael W. Smith, Ralf Vermanen, Ellie Zuiderveld, Albert van Trinity, Martin Smith van Delirious en vele anderen. Er zijn zaterdag en ook de vrijdagavond zijn de sprekers, presentatoren, de praise band. En ik denk dat die praise band al op de vrijdagavond is. En de worship band op zaterdag, dat vermoed ik. Sprekers op de zaterdag, Wim Grandia, Bert van Leeuwen en Joram Kati, dat is trouwens de presentator. En Jan Pool, die helaas terminaal ziek is, zal ook spreken. Kijk voor meer info op www.eojongerendag.nl. www.eojongerendag.nl. En dan nog even de optreden, de muzikale act op de zaterdag. Tarion, Elevation Rhythm, KB en de Beam Worship Band. Hoe het allemaal precies is, dat weet ik niet. Maar dit is ongeveer het relaas. 5 en 6 juni. En de jongerendag op zaterdag begint altijd in de middag. We gaan terug naar de muziek. We gaan luisteren naar Arjan en Evie Knevel met Heel de Wereld Door.

Je hoorde uit Jozef en The Amazing Technicolor Dreamcoat, Any Dream Will Do, uitgevoerd door Donny Osmond. En hij speelde een rol in die musical in de jaren 90. En deze opname kwam ook uit de jaren 90. Het stuk werd oorspronkelijk al geschreven in 1968 door Andrew Lloyd Webber. Ten slotte nog een opwekkingslied van de nieuwe CD Deal 50. Dit is nummer 909, Hoe Trouw U Bent. En dan vertel ik je dat deze lichtflitsersending technisch werd verzorgd door Renier Simons. Henk Kok heeft even een weekje vakantie. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

in de vuilnismand. De schootkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Als

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je hoort alles op RTV Slos.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

een schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
3: De Nederlandse muziekkoepel. De nieuwste Nederlandstalige muziek. In de muziekkoepel. Bij RTV Slos. RTV Slos.

De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.